0: Brakke zet de tijd op 3:00.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 3:00.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Iran heeft een nieuw trainingscentrum in de hoofdstad Teheran geopend om de militaire instructie van vrijwilligers uit te breiden. De paramilitaire organisatie Bazij wil hiermee de bevolking van Iran voorbereiden op een mogelijke buitenlandse aanval. Op vrijgegeven beelden is te zien dat de deelnemers onder meer oefenen met luchtafweergeschut, een hindernisbaan afleggen en tactische wapentrainingen volgen met behulp van virtual reality brillen. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Afgelopen nacht werd een 34-jarige Amsterdammer neergeschoten voor de deur van Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg. De verdachte zit nu in volledige beperking en heeft alleen contact met zijn advocaat. Volgens de politie leidt alles naar een gerichte actie. Het slachtoffer zou al langere tijd een conflict hebben gehad, mogelijk financieel, met de schutter. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer en deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3:00 van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. Regio-premier Ilja roept op om thuis te blijven en maximaal voorzichtig te zijn vanwege dreigende overstromingen en windstoten. Uit voorzorg zijn er evenementen afgelast, vluchten geschrapt en theaters, bioscopen en sportaccommodaties gesloten. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Bird Watch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Verspreid over ruim 126 locaties registreerden vogelaars in totaal 208 verschillende soorten. Naast de massale trek werden er ook enkele zeldzame vogels gespot, waaronder een notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de toenemende druk op trekvogels, onder meer door klimaatverandering en het verlies van habitat. Het weer, het is droog met alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij 7 tot 12 graden en nauwelijks wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 4 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Iran heeft een nieuw trainingscentrum in de hoofdstad Teheran geopend om de militaire instructie van vrijwilligers uit te breiden. De paramilitaire organisatie Basij wil hiermee de bevolking van Iran voorbereiden op een mogelijke buitenlandse aanval. Op vrijgegeven beelden is te zien dat de deelnemers onder meer oefenen met luchtafweergeschut, een hindernisbaan afleggen en tactische wapentrainingen volgen met behulp van virtual reality brillen. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Afgelopen nacht werd een 34-jarige Amsterdammer neergeschoten voor de deur van Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg. De verdachte zit nu in volledige beperking en heeft alleen contact met zijn advocaat. Volgens de politie leidt alles naar een gerichte actie. Het slachtoffer zou al langere tijd een conflict hebben gehad, mogelijk financieel, met de schutter. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer en deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3 uur van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. Regio-premier Ilja roept op om thuis te blijven en maximaal voorzichtig te zijn vanwege dreigende overstromingen en windstoten. Uit voorzorg zijn er evenementen afgelast, vluchten geschrapt en theaters, bioscopen en sportaccommodaties gesloten. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Birdwatch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Verspreid over ruim 126 locaties registreerden vogelaars in totaal 208 verschillende soorten. Naast de massale trek werden er ook enkele zeldzame vogels gespot, waaronder een notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de toenemende druk op trekvogels, onder meer door klimaatverandering en het verlies van habitat. Het weer, het is droog met alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij 7 tot 12 graden en nauwelijks wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 5 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Iran heeft een nieuw trainingscentrum in de hoofdstad Teheran geopend om de militaire instructie van vrijwilligers uit te breiden. De paramilitaire organisatie Basij wil hiermee de bevolking van Iran voorbereiden op een mogelijke buitenlandse aanval. Op vrijgegeven beelden is te zien dat de deelnemers onder meer oefenen met luchtafweergeschut, een hindernisbaan afleggen en tactische wapentrainingen volgen met behulp van virtual reality brillen. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Afgelopen nacht werd een 34-jarige Amsterdammer neergeschoten voor de deur van Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg. De verdachte zit nu in volledige beperking en heeft alleen contact met zijn advocaat. Volgens de politie leidt alles naar een gerichte actie. Het slachtoffer zou al langere tijd een conflict hebben gehad, mogelijk financieel, met de schutter. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer en deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3 uur van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. Regio-premier Ilja roept op om thuis te blijven en maximaal voorzichtig te zijn vanwege dreigende overstromingen en windstoten. Uit voorzorg zijn er evenementen afgelast, vluchten geschrapt en theaters, bioscopen en sportaccommodaties gesloten. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Bird Watch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Verspreid over ruim 126 locaties registreerden vogelaars in totaal 208 verschillende soorten. Naast de massale trek werden er ook enkele zeldzame vogels gespot, waaronder een notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de toenemende druk op trekvogels, onder meer door klimaatverandering en het verlies van habitat. Het weer, het is droog met alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij 7 tot 12 graden en nauwelijks wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

Yeah.

0: Café Drakken zet de tijd op 6 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij de beroemde Inca-stad Machu Picchu in Peru is zeker 1 persoon om het leven gekomen en zijn 2 anderen gewond geraakt door een felle natuurbrand. Het vuur woedt in de vallei bij de belangrijkste toegangsweg en is vermoedelijk ontstaan door het verbranden van onkruid door lokale landbouwers. Door de harde wind en droogte breidt de brand zich snel uit in de richting van de toeristische routes. Machu Picchu is de belangrijkste historische attractie van Peru. Het trekt jaarlijks 1,5 miljoen bezoekers. Door noodweer en zware overstromingen is vannacht het weg- en treinverkeer in Catalonië stilgelegd. Inwoners van deze Spaanse regio rond Barcelona zijn opgeroepen om thuis te blijven. Er gelden tot vanmiddag 2 uur beperkingen voor niet noodzakelijke reizen. De Catalaanse Weerdienst registreerde de grootste hoeveelheid regen sinds 20 jaar. Minister-president Illa had eerder al gewaarschuwd voor een mini-orkaan. De Amerikaanse kustwacht zoekt naar een vermist vliegtuig met 6 inzittenden dat onderweg was van Bermuda naar Boston. Het medisch vliegtuig met 2 piloten, 2 medische medewerkers, een patiënt en een familielid aan boord verdween zaterdagochtend om 1 uur 's nachts plaatselijke tijd van de radar en is sindsdien niet gezien. De reddingsdiensten zoeken in zee zo'n 160 kilometer ten zuidoosten van Boston. In Den Bosch is vannacht door een explosie de gevel van een winkelpand vernield. Bewoners van woningen boven de winkel aan de Aartshertogenlaan zijn uit voorzorg geëvacueerd. De bewoners zeggen dat ze rond 2 uur vannacht harde knallen hoorden. Er raakte niemand gewond. De politie onderzoekt de oorzaak van de ontploffing. Het weer. Hier en daar is het nog mistig. In het noorden en westen kans op wat regen. Het wordt vandaag 18 tot 21 graden en de zon laat zich flink zien.
3: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Drakke zet de tijd op 7 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Het leger van Jemen heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Houthis. Volgens onbevestigde berichten zou ook Saudi-Arabië hebben deelgenomen aan de aanvallen op de hoofdstad Sanaa. De door Iran gesteunde Houthis verstoren de scheepvaart in de regio en met name de belangrijke zeestraat voor de olie-export Bab el-Mandeb. De Verenigde Staten hebben twee leden van de Iraanse VN-delegatie het land uitgezet nadat zij weigerden een vertrekbevel op te volgen. Het Witte Huis had de delegatie maandag opgedragen de VS te verlaten. Directe diplomatieke gesprekken over onder meer de heropening van de straat van Hormuz liepen eerder al vast. President Trump wees een Iraans voorstel af en volgens het Iraanse staatspersbureau staan er geen nieuwe ontmoetingen gepland. Bij de beroemde Inca-stad Machu Picchu in Peru is zeker één persoon om het leven gekomen en zijn twee anderen gewond geraakt door een felle natuurbrand. Het vuur woedt in de vallei bij de belangrijkste toegangsweg en is vermoedelijk ontstaan door het verbranden van onkruid door lokale landbouwers. Door de harde wind en droogte breidt de brand zich snel uit in de richting van de toeristische routes. Machu Picchu is de belangrijkste historische attractie van Peru. Het trekt jaarlijks 1,5 miljoen bezoekers. Door noodweer en zware overstromingen is vannacht het weg- en treinverkeer in Catalonië stilgelegd. Inwoners van deze Spaanse regio rond Barcelona zijn opgeroepen om thuis te blijven. Er gelden tot vanmiddag 2 uur beperkingen voor niet noodzakelijke reizen. De Catalaanse Weerdienst registreerde de grootste hoeveelheid regen sinds 20 jaar. Minister-president Illa had eerder al gewaarschuwd voor een mini-orkaan. Het weer, code geel voor dichte mist in het zuidwesten en midden van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden.
2: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Johan en Justin.
4: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar 1 muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
5: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
6: Komt het oog wel ook wat?
5: Audiofrenzy.nl.
7: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
8: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
5: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
9: Ben jij er vanavond bij? Want Kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Brugge van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
7: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
10: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
7: Mmm.

0: Oude aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
4: Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
4: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
1: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
5: Goed meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak. Roda slaat toe.
6: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Jong PSV. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
7: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
8: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halalcentrum Maasmechelen.
7: Bij Taxicentrale

0: Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Het leger van Jemen heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Houthis. De Verenigde Staten hebben twee leden van de Iraanse VN-delegatie het land uitgezet nadat zij weigerden een vertrekbevel op te volgen. Bij de beroemde Inca-stad Machu Picchu in Peru is zeker één persoon om het leven gekomen en zijn twee anderen gewond geraakt door een felle natuurbrand. Door noodweer en zware overstromingen is vannacht het weg- en treinverkeer in Catalonië stilgelegd. Inwoners van deze Spaanse regio rond Barcelona zijn opgeroepen om thuis te blijven. Het weer, code geel voor dichte mist in het zuidwesten en midden van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
2: Non-stop en bruiselvrij.
1: RTV Parkstad.
2: RTV Parkstad.

0: te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je niet...

0: Door Parkstad.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Kom binnen!
3: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmart Inke Eckrade, zei je?
0: EchoCKMAECHT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Café Brakke zet de tijd op 8 uur.
3: Dit is RTT Parkstad met het nieuws van 8 uur.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. In Letland heeft de zittende premier Kulberg de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn pro-Europese middenpartij heeft rond de 36% van de stemmen gekregen en de twee pro-Russische partijen verslagen. Samenwerking met deze partijen is door Kulberg meteen na het bekend worden van de uitslag uitgesloten. Centraal verkiezingsthema was de verdediging van het land tegen de Russische dreiging, waaronder drones die het Letse luchtruim eerder dit jaar waren binnengedrongen. De Amerikaanse president Trump heeft de topman van de inlichtingendiensten Clayton benoemd tot AI-tsaar. Speciaal belast met het onderzoeken van de gevaren en mogelijkheden van kunstmatige intelligentie. Clayton moet binnen 4 maanden een rapport uitbrengen. Trump is een tegenstander van de regulering van AI, omdat hij de vermeende voorsprong bij het ontwikkelen van deze technologie op China niet wil verliezen. Het leger van Jemen heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Houthis. Volgens onbevestigde berichten zou ook Saudi-Arabië hebben deelgenomen aan de aanvallen op de hoofdstad Sanaa. De door Iran gesteunde Houthis verstoren de scheepvaart in de regio en met name de belangrijke zeestraat voor de olie-export Bab el-Mandeb. De Verenigde Staten hebben 2 leden van de Iraanse VN-delegatie het land uitgezet nadat zij weigerden een vertrekbevel op te volgen. Het Witte Huis had de delegatie maandag opgedragen de VS te verlaten. Directe diplomatieke gesprekken over onder meer de heropening van de straat van Hormuz liepen eerder al vast. President Trump wees een Iraans voorstel af en volgens het Iraanse staatspersbureau staan er geen nieuwe ontmoetingen gepland. Het weer, code geel voor dichte mist in het oosten, midden en zuidwesten van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Zometeen op RTV Parkstad. Johan en Justin.
5: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
6: De keuze is reuze bij Anhoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulangerbonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Anhoes, de Alvulsterdicht Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
7: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
8: Hey, Leute! So ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt elk Tirolerfest mit der meisten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje mehr. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
9: Ha, wie schön!
10: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
11: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik komen kijken?
12: Niet die koelkast in.
11: Wel de meterkast.
10: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
13: Word je er vrolijk van?
11: Nog niet. Die zijn vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen. Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen. Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
13: Goedemiddag.
10: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
13: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
11: Kijk Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken?
10: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
14: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
15: Ah!
14: Of zo?
15: Ik snap hier niks van.
14: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: tritonmarketing.nl.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.

0: Roda deze vrijdag thuis tegen Jong PSV. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
2: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
2: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
2: Nou, dan kun ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
3: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
1: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
4: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
5: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
6: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Minly Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
7: RTV Parkstad.
8: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In Letland heeft de zittende premier Kohlberg de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn pro-Europese middenpartij heeft rond de 36% van de stemmen gekregen en de twee pro-Russische partijen verslagen. De Amerikaanse president Trump heeft de topman van de inlichtingendiensten Clayton benoemd tot AI-tsaar. Speciaal belast met het onderzoeken van de gevaren en mogelijkheden van kunstmatige intelligentie. Het leger van Jemen heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Houthis. De Verenigde Staten hebben 2 leden van de Iraanse VN-delegatie het land uitgezet nadat zij weigerden een vertrekbevel op te volgen. Het weer, code geel voor dichte mist in het oosten, midden en zuidwesten van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen.
5: Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val.
6: En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland.
7: Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje.
8: Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
9: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limburgsland?
10: Zonder twijfel Bakkerij Vonke. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonke. Lekker tot de laatste kruimel.

0: de Schelsberg in Heerlen.
1: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
2: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
3: Café Drakken zet de tijd op 9 uur.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 9 uur.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad.
6: De Amerikaanse kustwacht heeft de brokstukken van het

0: gisteren vermiste ambulancevliegtuigje gevonden in zee een paar honderd kilometer uit de kust bij Boston. Het Canadese toestel met 6 inzittenden was vertrokken uit Bermuda en sinds gistermorgen 1 uur van de radar verdwenen. Het hoofd van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee is opgestapt na het eerder deze week mislukken van de executie van een 50-jarige vrouw. De ter dood veroordeelde vrouw bleef onverwacht in leven na het toedienen van 2 injecties met gif. Ze wordt nu behandeld in het ziekenhuis. De gevangenisbaas Frank Strada heeft zijn ontslag ingediend en vertrekt eind van de maand. In Letland heeft de zittende premier Kolberg de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn pro-Europese middenpartij heeft rond de 36% van de stemmen gekregen en de 2 pro-Russische partijen verslagen. Samenwerking met deze partijen is door Kolberg meteen na het bekend worden van de uitslag uitgesloten. Centraal verkiezingsthema was de verdediging van het land tegen de Russische dreiging, waaronder drones die het Letse luchtruim eerder dit jaar waren binnengedrongen. En vandaag op Dierendag is de Warme Pootjes Challenge van start gegaan. Een campagne om aandacht te vragen voor preventieve huisdierenzorg. Mensen wordt gevraagd om regelmatig naar hun dieren te kijken, zodat ze op tijd eventuele gezondheidsproblemen ontdekken. Deelnemers kunnen online een pootje op een landelijke kaart zetten om te laten zien dat ze meedoen. Volgens cijfers van Ipsos heeft 44% van de huishoudens in Nederland 1 of meer huisdieren. Het weer, code geel voor dichte mist in het oosten, midden en zuidwesten van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Thanks Bas. Goedemorgen, de zondagochtend van RTV Parkstad. Met zometeen Rockset. Ook de Sugar Babes zijn onderweg. Eerste situatie op de Limburgse snelwegen. 0 files, wel 1 flits gemeld. En die vind je op de Industriestraat. Rust rijden dagen bij die Industriestraat. Want de flitser staat beide richtingen.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Jip Hansen.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
5: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt.
6: Yeah.
5: Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad en schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Mail voor informatie naar sales@rtvparkstad.
4: Bij Taxi Centrale Beers.

Rocken op de zondagochtend. Dat doen we met Roxette. De Look hoorde hier op Echt TV Parkstad. Ja, goedemorgen. Dit is de zondagochtend van Echt TV Parkstad. Happy Dierendag. Ja, geef vandaag nog wat meer liefde dan normaal aan je huisdier. Geef toch dat extra snoepje of knuffel even wat langer dan normaal. Want je hebt de tijd. Het is namelijk zondagochtend. Misschien wel het allerlekste tijdstip van de week. Lekker rustig aandoen dus. Fijn dat je erbij bent. Jip hier met de weekendochtendshow. Tot 12 uur ben ik bij je met de allerlekkerste tunes. Zometeen de track van vandaag. Een act die afgelopen week is aangekondigd voor een Limburgs festival. Ook Damiano David hoor je zo. En vorige week is hij namelijk in het huwelijksbootje gestapt. Samen met Dove Cameron is hij getrouwd in het altijd mooie Toscane. Ja, die Dove Cameron die kun je ook wel ergens verkennen. Ze is namelijk niet alleen de vrouw van Damiano David, maar ook een succesvolle actrice. Ja, haar grote doorbraak was in een Disney-serie Liv en Maddie. Daar speelden ze beide hoofdrollen. Ja, ja. De tweeling Liv en de andere, Maddie. Ook had ze een rol in Descendants. In die film speelt ze Mal, de dochter van Maleficent. Ja, dus je bent, heeft echt al veel rollen gehad in grote series of films. Ben je ook helemaal bijgepraat over de biografie van Dove Cameron? Ja, dit is de weekendochtendshow. En wil je daar nou, een steentje aan bijdragen? Stuur je verzoekje naar echtweerparkstad.nl. Druk op het WhatsApp-icoontje. En wie weet hoor je jouw nummer

Het weekend van Echt Weer Barsten met Damian de Viet, Tyra en Now What You Stalked Me Odie. Zometeen de track van vandaag. Het heeft te maken met een artiest die afgelopen week is aangekondigd voor een Limburgs festival. Je hoort het na Aretha Franklin.

lekkere zonne-rozen-klassieker. Sisters are doing it for themselves. Hoor hier bij de zondagochtend van Echte Web Arkstad. Goedemorgen. Jip hier. Tot 12 uur ben ik bij je. En altijd rond de klok van bijna 9:30. Lekker duidelijk, hè? Bijna 9:30. Volgende nieuws van 9:30, zo kan je het wel noemen. Doe ik altijd de track van vandaag. Een nummer dat ik heb gekozen door de activiteiten en sfeer van deze zondag, 4 oktober 2026. Het is vandaag Dierendag. En daar gaan we eventjes geen aandacht in besteden met de track van vandaag. We gaan namelijk even naar Festivalland. Ja, de festivals zijn, de zomerfestivals zijn ja, nu toch echt wel achter onze rug, hè? Ja, natuurlijk. Maar ja, op een gegeven moment dan worden er natuurlijk ook weer acts aangekondigd voor volgend jaar. Rock Werchter, een festival in België, heeft al één act aangekondigd, Tame Impala. Ja, dat zijn al veel festivals die Tame Impala hebben aangekondigd. Maar Bospop, die heeft afgelopen week ja, als eerste festival in Limburg een naam aangekondigd. Het is namelijk Slash. Hij komt naar Bospop 2027. Heeft zichzelf aangekondigd als headliner op social media. Heeft hij gewoon een poster, ja, heeft hij een poster gepubliceerd. Wat eigenlijk nog helemaal niet bekend mocht worden dat hij naar Bospop kwam, had hij gewoon op de poster gezet. En veel mensen is er natuurlijk opgevallen. En heeft hij dus zelf bevestigd dat hij naar Bospop 2027 komt. En als je nou denkt, waar ken ik Slash nog een keer van? Ja, inderdaad. Hij is de gitarist van Guns N' Roses. En daarom dacht ik, een reden om deze nog een keer te draaien. RTW Parkstad, zondagochtend, lekker.

0: als je nog niet wakker was? Nou, dan ben je nu wakker. En als je wel wakker was, je buren zijn nu wakker. Guns N' Roses, joh, de Sweet Child of Mine als track van vandaag. Want Slash, de gitarist van Guns N' Roses, die komt naar Bospop in 2027. Ja, leuk toch? Een van de eerste acts die is aangekondigd voor het festivalseizoen van volgend jaar. Zometeen heb ik nieuwe muziek voor je. Ook Duran Duran komt eraan met Wild Boys en Shawn Mendes met... Yes.
1: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
4: Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
4: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
5: Hey Leute, ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndels tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website. Kalebeske-sittard.nl.
6: Ha, wie schön!
7: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest? Op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
8: RTV Parkstad.
9: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
10: De Amerikaanse kustwacht heeft de brokstukken van het sinds gisteren vermiste ambulancevliegtuigje gevonden. In zee een paar honderd kilometer uit de kust bij Boston. Het hoofd van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee is opgestapt na het eerder deze week mislukken van de executie van een 50-jarige vrouw. In Letland heeft de zittende premier Kohlberg de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn pro-Europese middenpartij heeft rond de 36% van de stemmen gekregen. En vandaag op Dierendag is de Warme Pootjes Challenge van start gegaan. Een campagne om aandacht te vragen voor preventieve huisdierenzorg. Het weer, code geel voor dichte mist in het oosten, midden en zuidwesten van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
11: Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl en klik op het WhatsApp-logo.
0: Goedemorgen. Good morning. Zometeen nieuwe muziek op Parkstad. Na Duan.

Shawn Mendes en Camila Cabello. Nieuw. Ja, het is tijd voor muziek die je misschien nu wel voor de eerste keer gaat horen. De track is van Isabel Usher. Nou, de zangeres werd geboren in een Britse Middlesbrough. Als ik het goed uitspreek dan, hè. Ik ben niet zo goed in Engels. Maar verhuisde toen ze 2 jaar was samen met haar ouders naar Drenthe, Assen. Ja, dat is wel een verschilletje, toch? Nou, begon ze later op haar slaapkamer met het schrijven van liedjes. Die zette ze vervolgens op TikTok. En vooral haar bewerkingen van bestaande hits, die waren echt succesvol. Ze maakte Isabel een Nederlandstalige versie van Bohemian Rhapsody van Queen. En vertaalde ze Sukkel voor de Liefde van de Opposites en de Mr. Props juist dan weer naar het Engels. Dat klinkt dan zo. Moet je luisteren.

en vanaf 2022 kreeg ze dus heel veel virals. Uiteindelijk is het met dit nummer gelukt om ook op de radio te zijn doorgebroken. Na een paar succesvolle virals op TikTok heeft deze track het namelijk ook gehaald op de radio. Dit is Isabel Usher, Nieuwe Parkstad. Niemand wil een popster.

0: Nieuwe Parkstad, Isabel Usher.
1: Nieuw.
0: Je hoorde Niemand Wil een Popster. Een veelbelovende artiest die je zeker nog vaker gaat horen op RTV Parkstad.

0: punto.
1: Buendia, dit is echt Parkstar met Kouanis. De Spaanse Yannis, Yolle La Camisa Negra. Ik denk dat hij ook even optreedt. Ik weet alleen niet of je dat hebt daar. Bij de Mega Pirata Fiesta. Net zoals Yannis. Zou wel lekker zijn, hè? RTW Parkstar, jouw iets, jouw nieuws. Met nu Sienna Spyro.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: goede koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je niet te veel moet betalen voor je brilmontuur. Spek of Optiek is het daar helemaal mee.

0: Roda deze vrijdag thuis tegen Jong PSV. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
1: Zeg maar dag tegen 1-voor-1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
2: De keuze is reuze bij Aan Hoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulanger bonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Aan Hoes. De Alvulsterdicht Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
4: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
5: Niet die koelkast in.
4: Wel de meterkast.
3: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
6: Word je er vrolijk van?
4: Nog niet. Die zijn vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
7: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
4: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
6: Goedemiddag.
3: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
6: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
4: Kijk eens Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken?
3: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
8: Kom binnen.
9: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
8: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
9: Rockmart in Kerkrade, zei je?
8: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
10: Café Brakke zet de tijd op 10 uur.
11: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 10 uur.
12: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. In Brazilië zijn er vandaag spannende presidentsverkiezingen. De zittende

0: linkse president Lula da Silva neemt het op tegen de rechtse Flavio Bolsonaro, de zoon van voormalig president Jair Bolsonaro. Die kreeg 27 jaar celstraf vanwege een poging tot een staatsgreep nadat hij de presidentsverkiezingen in 2022 had verloren van diezelfde Lula da Silva. De verkiezingen zijn cruciaal, want de vraag is of Brazilië sociaal-democratisch blijft of weer voor een leider met autocratische trekken kiest. Staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn heeft er moeite mee dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. Volgens het ANP bevestigt een woordvoerder van de minister dit na eerdere berichten van RTL Nieuws. De Partij voor de Dieren stuurt deze week een initiatiefwetsvoorstel naar de Tweede Kamer om onverdoofd ritueel slachten te gaan verbieden. Staatssecretaris Erkens wil daar met een open vizier heel serieus naar gaan kijken. Een automobilist heeft op de A10 bij Berlijn een klapband gekregen bij een snelheid van bijna 300 km per uur. Hij overleefde het ongeluk, de auto was totaal los. De 52-jarige bestuurder van de elektrische auto is wel naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk heeft de hoge snelheid de klapband veroorzaakt. Daarna is een technisch onderzoek gestart. En in Rusland is een 28-jarige vrouw overleden aan de pest nadat ze in een laboratorium per ongeluk een reageerbuisje had gebroken. De Moscow Times meldt dat uit voorzorg zo'n 200 mensen die met haar in contact zijn geweest in quarantaine zijn geplaatst. Het weer, code geel voor dichte mist in het oosten, midden en zuidwesten van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Dankjewel Bas voor de headlines. Wil je nou nieuws checken wat meer in de regio, wat meer vanuit de regio komt? Check dan onze website rtvparkstad.nl. Daar vind je alle headlines van de regio Parkstad. Goedemorgen, dit is de weekendochtendshow. Zometeen muziek van Bruce Springsteen, I'm on Fire komt eraan. Ook Keen en Everybody's Changing. Eerste situatie op de Limburgse snelwegen, de RTV Parkstad verkeersinformatie. Het is druk op de zondagochtend. Nee, het is rustig op de zondagochtend. Nou, 0 files wel, 1.40 meld. En die vind je op de Industriestraat. De Industriestraat, daar staan de fietspalen beide richtingen.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Jip Hansen.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
5: De spanning, de ontlading,
6: het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
7: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
8: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
9: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
10: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
11: Ja, ik had een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
10: Nee, je hebt niet goed gekeken.
11: Ik had al lang de schade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
10: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
11: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak weren. Chardonnet Koenen regelt alles.
8: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
12: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
13: Ja, Hendricks Mode, Prachtenwelt. Daar is wat los daar, daar moet je naartoe komen, man. Daar hebben die alles, alles hebben die daar, alles. Dierenel, Lederhoes.

0: Hey.
1: Ja, ook het leuk hè, dat je dan gewoon de videoclipversie nog hoort. Mabel en Don't Call Me Up hoorde hier bij Echte Parkstad. Goedemorgen, dit is de weekendochtendshow van zondag 4 oktober. Je verwend je huisdieren vandaag goed hebt. Het is dierendag. Vandaag veel sport. Na de show stap ik gelijk de bus in richting Venlo. Rode JC moet namelijk vanmiddag tegen VVV Venlo spelen om 2:30. Vanavond speelt natuurlijk ook het Nederlands elftal weer. Om 9:15 start de wedstrijd tegen Servië. Hopelijk een betere start dan tegen de Grieken donderdag. Want de eerste helft was echt... Ja, ik wou hem bijna verschuilen achter de stoel waar ik op zat. Ja, was niet te kijken eigenlijk. Om 9:15 start de wedstrijd tegen Servië. Ook het EK wielrennen gaat vandaag weer verder. Vandaag is de wegwedstrijd van de mannen aan de beurt. En qua sport is op dit moment de Grand Prix van Bahrein bezig. Nou ja... De Formule 1-wagens zouden om 9 uur begonnen moeten zijn met racen. Alleen, er valt echt ontiegelijk veel regen. Ik ben een beetje de live-log in de gaten aan het houden. Ja, ze zijn er altijd niet gestart, want er valt echt heel veel regen. En daarom zijn er ook problemen met wagens. Hamilton die stond bijna vast gewoon. Maar stond gewoon stil op de Grand Prix, op de racebaan. Dus de Grand Prix is uitgesteld tot een later tijd vandaag. Het kan ook pas 1 uur worden vanmiddag, want dan is de zon onder. En dan is het natuurlijk donkerder. Ja, Max Verstappen die is op pole position gestart. Hij staat er nu nog altijd. Ze gaan gewoon verder als de race weer verder gaat. Als de race weer begint, dan gaan ze gewoon verder op de posities waar ze ook mee begonnen. Dus Max Verstappen start zo dadelijk op pole position. Gelukkig is er nog veel meer te doen dan alleen sport. Beppie Kraft die staat vanmiddag in Heerlen. Stond ze gisteravond ook al, vanmiddag ook weer. De tribute band Beach Boys Best die staat vanavond in de muziekgieterij in Maastricht. En de band King King treedt op in de Nieuwe Nog. Voor de kijkprijsliefhebbers is vanavond ook genoeg te beleven. Natuurlijk Nederland tegen Servië op NPO 1. Om 8 uur is er weer een nieuwe aflevering van Bestemming X op 4. En voor velen een guilty pleasure. Miljoenenjacht kun je vanavond ook weer kijken op SBS 6. Geniet van je zondag en geniet van de muziek op Echte Weer Parkstad. Dit is Keen en Everybody's Chasing, de soundtrack van je weekend.

0: Dit is echt weer Parkstad met zometeen een nieuwe ronde van Goere zegt het. Ja, ik sta bij het koffieapparaat en dacht, laat ik Google alvast een beetje opwarmen. Google, kan jij de volgende track voor me aankondigen?
1: Ik ga het proberen, Jip. Je hoorde net Hideaway van D-Lacy op RTV Parkstad en dit is Shaggy met Angel.

0: Edwin Parks met Tina en Disco Lines.
1: Google zegt het.
0: Jorden, No Block Boys hier op Echte Parks. Goedemorgen, dit is de weekendochtendshow. En we spelen altijd rond de klok van 10:30. Een nieuw potje Google zegt het. Jij moet de titel en de artiest raden van de songtekst die Google jou vertelt. Ja, heb je het goed, dan win je. Ja, de prijs die je altijd al zou willen hebben. De eer van Echte Parks. Nou, dat is nou een leuke prijs, hè? Ja, kan je echt zoveel dingen mee doen. Ja, dit is de opgave van vandaag. Hou je oren goed gespitst. Komt-ie.
1: You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. Stay up there.
0: Wacht, zou ik even de goede vers? Ik heb nu de Engelse... Het is een Engelse tekst. Maar in de Nederlandse vers. En dan zegt hij het heel erg raar. Oké, komt-ie. Komt-ie, nu de goede.
1: You're gonna grow and have a good life.
0: Ja.
1: I'm gonna do what I got to do. Stay up there. Stay up there. So, rockabye, baby. Rockabye, I'm gonna rock you.
0: Nou, denk je de antwoord te weten? Stuur het door via de Echte Parks website.
2: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster. Een paardenmolen voor de kleintjes. En ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
5: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt. Yeah.

0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
1: RTV Parkstad.
2: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In Brazilië zijn er vandaag spannende presidentsverkiezingen. De zittende linkse president Lula da Silva neemt het op tegen de rechtse Flavio Bolsonaro. Staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn heeft er moeite mee dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. De Partij voor de Dieren stuurt deze week een initiatiefwetsvoorstel naar de Tweede Kamer om onverdoofd ritueel slachten te gaan verbieden. Een automobilist heeft op de A10 bij Berlijn een klapband gekregen bij een snelheid van bijna 300 km per uur. En in Rusland is een 28-jarige vrouw overleden aan de pest nadat ze in een laboratorium per ongeluk een reageerbuisje had gebroken. Het weer, code geel voor dichte mist in het oosten, midden en zuidwesten van het land. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Oh ja, de koers zegt het hoorde je helemaal niet. Jammer dan. Nou, we spelen wel Koers zegt het, raad de opgave. Ja, de songtest die Guru jou vertelt, jij moet de titel en de artiest geven. Ik heb een nieuwe opgave voor je. Dit is de opgave van vandaag. Goed luisteren.
4: You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. Stay up there, stay up there. So, rockabye, baby. Rockabye, I'm gonna rock you.
3: Nou, weet jij de titel en artiest? Stuur het door via de Echte Verpakster website. Echteverpakster.nl en druk daar op het WhatsApp-icoontje. Misschien win je nou wel de eer van Echte Verpakster. Nou ja, een prijs die je altijd zou willen hebben. Dit is

0: Dames en heren, goed nieuws. Formule 1 gaat weer hervatten om... Ja, nu zijn ze begonnen aan de Grand Prix van Bahrein. Nou, dat is fijn nieuws, hè? Ja.
1: Google zegt het.
0: Nog veel beter nieuws is als je Google zegt het natuurlijk hebt gewonnen. Ja, als je de opgave van vandaag hebt geraden... dan win je namelijk de eer van echte Parkstad. Dat is een prijs die je altijd al zou willen hebben. Ja, ik heb al een paar antwoorden binnengekregen. Dus, goed gedaan. Echt superleuk meegespeeld. Ik ga je nog één keer de opgave laten horen. Komt-ie?
2: You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. Stay up there. Stay up there. So, rockabye, baby. Rockabye, I'm gonna rock you.
0: Ik kreeg een berichtje binnen van Mark, Stijn. Allebei hadden ze het goed. Het is inderdaad Rockabye en Clean Bandit. Gefeliciteerd. Jullie winnen de eer van echt weer Parkstad. Ja, een prijs die je altijd zou willen hebben, toch? Rockabye, Clean Bandit is het de winnaar. Is de opgave van vandaag. En we gaan ze ook nog een keer voor je draaien. Nou...

Het weekend van Echt Verparsen met Hot Chocolate. Gelukkige dierendag. Zometeen neem ik je mee naar Nieuw-Zeeland. Waarom? Kom je zo achter. Eerst de Black Eyed Peas met...

Lang niet meer gehoord hoor. Ariana Grande en Justin Bieber, you're stuck with you. Goedemorgen, ik ben Jip en ik neem je even mee naar Nieuw-Zeeland. Het land met het schoonste water ter wereld. En de plek waar je moet zijn als je als eerste in de wereld de zon op wilt komen. En het land met een berg die de langste naam ter wereld heeft. De wereldberoemde, komt-ie. Taumata Wakatanginhanga Koa Automata Atripukaka Pikimanga Horonka. Ja, Natahu, volgens mij. Volgens mij is het dat. Nou, tja, de ansichtkaarten schijnen ook alleen leverbaar te zijn op A3-formaat, hoor ik. Ook de band Crowded House is gevormd in Nieuw-Zeeland. Werkt dan een stuk makkelijker. Crowded House. Dit is Accidentally in Love op echte Wipparkstad.

De zondagochtend van RTW Parks. Dat goedemorgen. Ja, en zo net zei ik de County Coast. Komen natuurlijk een Nieuw-Zeeland met de langste berg ter wereld. Ja, die berg ga ik niet nog een keer opnemen. Ik had ineens even teruggeluisterd wat het eigenlijk moest zijn. Nou, totaal fout. Maar ja, om dat nou weer opnieuw te gaan doen. Nee, dan zijn we weer een minuut verder natuurlijk. Ja, op dit moment is natuurlijk Formule 1 bezig in Bahrein. Ja, dat is echt een chaotische wedstrijd, zo lees ik. Want ze waren later begonnen omdat het heel erg regent in Bahrein. Ja, het is hevige regenval, dus de wedstrijd werd uitgesteld. En nu is Bottas volgens mij gecrashed en rijdt er weer een safety car. Dus ja, dat is echt een hele chaotische wedstrijd. Kun je beter na de muziek blijven luisteren hier op RTW Parkstad. Vanmiddag om 12 uur nog natuurlijk Mark Mertens met de Weekend Lunch Show. En zometeen nog hier Kygo, One Republic, Lose Somebody. En we gaan even naar Düsseldorf, want daar staan vanavond de Backstreet Boys. Ja, Drowning gaan we zometeen voor je draaien. Net zoals ook nog Bon Jovi, It's My Life. Eerste headlines van 11 uur. Tot zometeen.

0: en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Pakistan in heel Zuid-Limburg.
2: Hey Leute, ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndls tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website kalebeske-sittard.nl.
3: Ha, wie schön!
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
5: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
6: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue-grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue-witte worst en barbecue-grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halalcentrum Maasmechelen.
5: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
7: Goed meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak. Roda slaat toe.
8: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Jong PSV. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
9: Café Brakke zet de tijd op 11 uur.
10: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 11 uur.
11: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een aanvaring tussen 3 schepen voor de Noorse kust is ook een Nederlands vrachtschip betrokken geweest. Dat kwam vannacht bij Alesund, dat ligt ruim 200 kilometer ten noorden van Bergen, in botsing met 2 andere schepen. Een vrachtschip en een tanker uit Noorwegen en de Faroe-eilanden. Er vielen geen gewonden, maar alle 3 de schepen hebben schade opgelopen. Over de oorzaak van de aanvaring is nog niets bekend. Bij een steekpartij in Leiden zijn zaterdagavond 2 gewonden gevallen. Op de kermis aan de Molenwerf, ter gelegenheid van de festiviteiten voor Leidens Ontzet, raakten 2 groepen jongeren met elkaar in conflict. Daarna werd er op elkaar ingestoken. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er is niemand aangehouden. De politie zoekt getuigen. 12 Nederlandse gemeenten nemen volgend jaar maatregelen om de sterfte onder padden flink terug te dringen. Met onder meer paddentrapjes en straatputten, verlaagde stoepranden en kleine vijvertjes willen ze voorkomen dat

0: de dieren massaal doodgaan. Onder meer Zwolle, Nijmegen en Maastricht sluiten zich aan bij dit initiatief Pad uit de Put. De paddenpopulatie in Nederland is in bijna 20 jaar tijd met ruim 40% gedaald. Staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn heeft er moeite mee dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. Volgens het ANP bevestigt een woordvoerder van de minister dit na eerdere berichten van RTL Nieuws. De Partij voor de Dieren stuurt deze week een initiatiefwetsvoorstel naar de Tweede Kamer om onverdoofd ritueel slachten te gaan verbieden. Staatssecretaris Erkens wil daar met een open vizier heel serieus naar gaan kijken. En dan nog het weer. De code geel voor dichte mist geldt nog in het midden van het land, maar die lost nu snel op. Elders is het zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Thanks Bas. Wil je nou meer nieuws uit de regio lezen? Dat kan, hè. Echtebeparkstad.nl, onze redactie, ja, die is daar non-stop bezig met de allerbeste nieuws voor jou uit te zoeken en op te schrijven, uit te schrijven. Check het dus, echtebeparkstad.nl. Zometeen gaan we verder met de Weekend Lunch Show. Willy William komt eraan en Ego ook. Backstreet Boys hoor je zometeen met Drowning. Eerst de echte Parkstad verkeersinformatie. 0 files wel, 1 flitser gemeld op de Limburgse snelwegen. Beide richtingen, beide in de Strietstraat.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Jip Hansen.
3: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
4: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
5: Niet die koelkast in.
4: Wel de meterkast.
3: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
6: Word je er vrolijk van?
4: Nog niet. Hier zijn vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
7: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
4: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
6: Goedemiddag.
3: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
6: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
4: Kijk Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken?
3: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
8: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
9: Kom binnen!
10: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rotmart Inke Eckeraden, zei je?
0: Egocka-macht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: De keuze is reuze bij Aan Hoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulanger bonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Aan Hoes. De Alvulsterdicht Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasserette. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Dit is het begin van een nieuw uur.
3: Met Jip en

Goeie tag voor de zondagochtend, hoor. Wegzwemmen we met de Backstreet Boys. Drowning hoorde hier op Echt TV Parkstad. Dit is Jip met de weekendochtendshow. Hartelijk goedemorgen. De Backstreet Boys, ja, die treden weer op, hè. Ze zijn zelfs op tour. Eerst hadden ze heel lang in Las Vegas gespeeld. Maar nu geven ze een concertreeks in Düsseldorf. Duitsland was een van de eerste landen waar de boyband bekend werd. Dus daarom kwamen ze weer terug naar ons buurland. Sinds vorige week vrijdag geven ze al concerten. Aankomende woensdag is pas hun laatste. Ja, flink veel shows dus. En wat ik merk en zie op de socials, het zijn vooral veel mensen die een jeugdherinnering willen ophalen. Mijn moeder is al met haar beste vriendinnen gegaan. Ik hoorde bij Saturday gisteravond dat Kim vanavond gaat. En veel meer van zo'n groepjes of fans gaan massaal naar Düsseldorf. Ik ben benieuwd of ik later, als ik 40 ben, samen met mijn vrienden ook zo herinneringen ga ophalen bij een reunieconcert van Suzanne Freek.

RTV Parkstad, jouw hits, jouw nieuws met Jon Bon Jovi. Dit is de weekendochtendshow en we maken de show samen. Stuur een mededeling, je planning voor vandaag of een verzoekje zeker door. Surf naar rtvparkstad.nl en laat een berichtje achter voor ons in de studio. Lijkt me leuk. Voor nu is dit Gavin James met Nervous. Goedemorgen.

0: Kevin James, Nervous, hoorde hier bij de zondagochtend van Echte Wip Hartstad. Zometeen de tip voor je van deze week. Mijn favoriete track van dit moment komt eraan. Ook Natty Motiefs, net zoals Utual. En Moving to the Sun.
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
2: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
2: Ik had al lang de Chardonnay Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
2: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak weren. Schadenetkoenen regelt alles.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenetkoenen.nl.
4: Hey, Leute! Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndls tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website. kalebeske-sittard.nl.
5: Ha! Wie schön!
6: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
7: RTV Parkstad.
8: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een aanvaring tussen 3 schepen voor de Noorse kust is ook een Nederlands vrachtschip betrokken geweest. Er vielen geen gewonden, maar alle 3 de schepen hebben schade opgelopen. Bij een steekpartij in Leiden zijn zaterdagavond 2 gewonden gevallen. 12 Nederlandse gemeenten nemen volgend jaar maatregelen om de sterfte onder padden flink terug te dringen. Met het initiatief Pad uit de Put. Staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn heeft er moeite mee dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. De Partij voor de Dieren stuurt deze week een initiatiefwetsvoorstel naar de Tweede Kamer om onverdoofd ritueel slachten te gaan verbieden. En dan nog het weer. De code geel voor dichte mist geldt nog in het midden van het land, maar die lost nu snel op. Elders is het zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl. En klik op het WhatsApp-logo.
0: Zometeen mijn favoriete track van dit moment. De tip van je komt eraan. Eerst naar de motiefs.

Nothing but Thieves and Sorry. Hoor hier bij de zonneochtend van Echt Weer Park zat. Goedemorgen, jippie. Tot 12 uur ben ik erbij, hè. Straks om 12 uur een nieuwe weekend lunchshow met Mark Mechtens. Hij is er weer, hoor. Ja, hij is al in de studio aan het voorbereiden. Nou, dan wordt weer een bom voor de show met echt de grootste hits. Heel veel plezier zo meteen. Maar voordat het zover is, eerst nog eventjes een half uurtje de weekendochtendshow natuurlijk. Met zometeen de tip van Jip. Mijn favoriete track van dit moment. En die is een duo waar je gewoon de afgelopen weken niet omheen kon. De afgelopen jaren kon je er niet omheen. En ze hebben echt weer de prachtige track uitgebracht. Dit is een beetje best een heftig nummer. Natuurlijk hebben ze ook een heftig ding meegemaakt. Ja, en daar hebben ze ook weer over gezongen. Het nummer heet Pijnstiller. Van wie die is, dat vertel ik je nog niet. Maar dat kan je denk ik wel raden, toch? Ja, eigenlijk wel. Zometeen hoor je dus de tip van je voor deze week. Eerst Usual, Ultra Date en Immanuel Angel. Dit is Moving to the Sun.

van Billy Crawford en Tracking. De vorige jaar nog de Ari Simmix en Termers Be an Angel. Ook lekker om te luisteren, hè, op die zondagochtend. Goedemorgen, dit is de weekendochtendshow Jippier. De 12 uur ben ik nog bij je. Ja, en elke ochtend rond de klok van 11:15 doen we altijd de tip van Jip. Mijn favoriete track van dit moment. Een nummer dat ik echt lekker vind om voor mezelf te draaien. Maar dus ook voor jou. Jij wil je nou alle tip-hips van nu toechecken? Dan moet je gaan naar de gelijknamige playlist van Spotify. Tip-hips-echte-beparkstad. Ja, daar staan ze allemaal tot nu toe. Dus kun je alle tip-hips tot nu toe vinden. En kun je die dus ook beluisteren in de playlist. Ja, welke dan nu aan toegevoegd is, dat is Suzanne Freek en Pijnstiller. Afgelopen donderdag brachten ze die nieuwe track uit. En die klinkt echt geweldig. Er is weer een beetje net zoals Halverwege, net zoals Lichtje Branden. Maar hij klinkt echt supergoed. En het is weer een verdiende tip van je van deze week, vind ik. Een tip van je van deze week. Mijn favoriete track van dit moment is Suzanne Freek

Mijn favoriete track van dit moment. De tip van je van deze week is voor Suzanne Freek, een pijnstiller. Wil je nou alle tip van je episode nu toechecken? Ga dan naar de gelijknamige playlist op Spotify. Tip van je episode echt in Webparkstad. Dan vind je ze allemaal tot nu toe. Zometeen Mark Mechtens met een weekend lunch.

0: samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Goed meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak. Roda slaat toe.
0: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Jong PSV. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
2: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
3: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
4: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
2: Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Inderdaad, echt vakwerk.
2: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
5: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
6: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
7: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
5: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
8: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
9: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils, zelfs een design.

0: is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
4: Café Drakken zet de tijd op 12 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 12 uur.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een aanvaring tussen drie schepen voor de Noorse kust is ook een Nederlands vrachtschip betrokken geweest. Dat kwam vannacht bij Alesund, dat ligt ruim 200 kilometer ten noorden van Bergen, in botsing met twee andere schepen. Een vrachtschip en een tanker uit Noorwegen en de Faroe-eilanden. Er vielen geen gewonden, maar alle drie de schepen hebben schade opgelopen. Over de oorzaak van de aanvaring is nog niets bekend. Bij een steekpartij in Leiden zijn zaterdagavond twee gewonden gevallen. Op de kermis aan de Molenwerf, ter gelegenheid van de festiviteiten voor Leidens Ontzet, raakten twee groepen jongeren met elkaar in conflict. Daarna werd er op elkaar ingestoken. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er is niemand aangehouden. De politie zoekt getuigen. 12 Nederlandse gemeenten nemen volgend jaar maatregelen om de sterfte onder padden flink terug te dringen. Met onder meer paddentrapjes en straatputten, verlaagde stoepranden en kleine vijvertjes willen ze voorkomen dat de dieren massaal doodgaan. Onder meer Zwolle, Nijmegen en Maastricht sluiten zich aan bij dit initiatief Pad uit de Put. De paddenpopulatie in Nederland is in bijna 20 jaar tijd met ruim 40% gedaald. Staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn heeft er moeite mee dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. Volgens het ANP bevestigt een woordvoerder van de minister dit na eerdere berichten van RTL Nieuws. De Partij voor de Dieren stuurt deze week een initiatiefwetsvoorstel naar de Tweede Kamer om onverdoofd ritueel slachten te gaan verbieden. Staatssecretaris Erkens wil daar met een open vizier heel serieus naar gaan kijken. En dan nog het weer. De code geel voor dichte mist geldt nog in het midden van het land, maar die lost nu snel op. Elders is het zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Mark Mertens.
6: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je niet te veel moet betalen voor je brilmontuur. Spek of Optiek is het daar helemaal...

0: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza To Go.
1: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie-brakke.nl.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl. Of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
4: Hey, Leute! Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndels tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website. Kalebeske-sittard.nl.
5: Ha, wie schön!

Vrienden en vriendinnen, de klok heeft zojuist 12 geslagen. Het officiële begin van de zondagmiddag van RTV Parkstad. Die gaat nooit van start voordat we eventjes de duimpjes omhoog hebben gedaan voor Jip. Volgende week zaterdag, dan is die er weer om 9 uur in den ochtend. Hey, in deze show, de tweede track, dat is er altijd eentje uit de jaren 90. Sonique hoor je zo meteen met It Feels So Good naar Big Country.

in de Weekend Lunch Show. Tegenwoordig is ze overigens nog steeds op de podia te vinden. Niet als zangeres, maar reist ze de wereld rond als DJ. Over een minuut of zes, dan hoor je hier. You're Growing People and Don't Stop the Music. Doen we sowieso niet hoor, want ik heb nu Michael Bublé voor je klaarstaan.

verteld als DJ's. Radio stopt nooit. Don't stop the music. Ja, en dat bewijs dat leveren we iedere dag hier op RTV Parkstad. Nu de band die ervoor gekozen heeft om na 12 studioalbums bewust te stoppen met het maken van nieuwe platen, om hun muzikale nalatigheid te beperken tot een vast aantal. Van 12 dus. Dit is Coldplay.

Ed Sheeran op RTV Parkstad met Don't. Het is vandaag zondag 4 oktober 2026. Ja, je weet het, hè? Het is Dierendag. Er wordt stilgestaan bij de rechten van de dieren in onze samenleving. Maar bij de meeste mensen is het gewoon dat de hond of de kat of het konijn iets extra lekkers krijgt. En dat moet natuurlijk ook gebeuren. Hey, zometeen de 20 minuten hits op een rij non-stop in Breuzelvrij. Allemaal tracks uit de jaren 80. Waaronder...

0: Merlen.
1: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de...

0: is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een aanvaring tussen drie schepen voor de Noorse kust is ook een Nederlands vrachtschip betrokken geweest. Er vielen geen gewonden, maar alle drie de schepen hebben schade opgelopen. Bij een steekpartij in Leiden zijn zaterdagavond twee gewonden gevallen. 12 Nederlandse gemeenten nemen volgend jaar maatregelen om de sterfte onder padden flink terug te dringen. Met het initiatief Pad uit de Put. Staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn heeft er moeite mee dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. De Partij voor de Dieren stuurt deze week een initiatiefwetsvoorstel naar de Tweede Kamer om onverdoofd ritueel slachten te gaan verbieden. En dan nog het weer. De code geel voor dichte mist geldt nog in het midden van het land, maar die lost nu snel op. Elders is het zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
2: Non-stop en bruiselvrij.
1: RTV Parkstad.
2: RTV Parkstad.

0: track die in 2002 werd genomineerd voor een Grammy. Voor Best Pop Collaboration with Vocals. Maar ze grepen naast de prijzen. Dat was voor Christina Aguilera niet zo'n heel groot probleem. Want ze verloren van de single Lady Marmalade van Lil' Kim, Mia Pink en ja, Christina Aguilera. Mensen, zometeen deel 2 van de Weekend Lunch Show. Ik spreek je zo.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
3: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue-grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue-witte worst en barbecue-grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
4: De keuze is reuze bij Anhoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulangerbonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Anhoes, de Ofwilsrichthoes, aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
5: Kom binnen!
6: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, mag wat kost.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmart Inke Eckeraden, zei je?
0: EchoCKMAECHT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ik snap hier niks van.

0: opzet? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
4: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
5: Niet die koelkast in.
4: Wel de meterkast.
3: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
6: Word je er vrolijk van?
4: Nog niet. Die zijn vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
7: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
4: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
6: Goedemiddag.
3: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
6: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
4: Kijk eens Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken?
3: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
8: Café Drakken zet de tijd op 1 uur.
9: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 1.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij uitzonderlijk hevige regenval in het noordoosten van Spanje zijn zeker 2 doden gevallen. In de regio Catalonië kwam iemand om het leven toen op een camping een muur instortte en verdronk een man in een ondergelopen garage. Reddingswerkers zoeken in een kolkende beek nog naar minstens 1 vermiste. Volgens de autoriteiten gaat het om de hevigste regenval in 20 jaar tijd. Het noodweer neemt vandaag wel af, maar de Catalaanse premier roept mensen op om nog erg voorzichtig te blijven. Bij een grote brand op een camping aan het Gardameer zijn vanochtend zeker 24 gewonden gevallen. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, 1 van hen verkeert in kritieke toestand. Over hun identiteit of nationaliteit is nog niets bekend. De brand brak vroeg in de ochtend uit en het blussen was erg lastig omdat er gasflessen ontploften. Zeker 20 staakcaravans zijn door het vuur verwoest. De brand is inmiddels onder controle. Of er ook Nederlanders op de camping aan het Gardameer staan is niet bekend. De Oost-Duitse economie loopt nog steeds flink achter op het westelijke deel van Duitsland en dat gat wordt nauwelijks kleiner. Volgens onderzoeksinstituut IW zit het oosten op zo'n 79% van het West-Duitse niveau. Dat cijfer is al 5 jaar stabiel, waardoor de inhaalslag stilstaat. Dat komt vooral door een gebrek aan grote bedrijven en te weinig investeringen in onderzoek. Ook een snelle vergrijzing maakt het herstel lastig, omdat Oost-Duitsland daardoor afhankelijk is van buitenlandse krachten. En Max Verstappen heeft in Maleisië zijn eerste Grand Prix van het seizoen gewonnen. De Red Bull-coureur startte vanaf pole position en bleef Kimi Antonelli en Lewis Hamilton voor. De race begon door zware regenval ruim 1,5 uur later dan gepland. Verstappen verloor na de start even de leiding, maar vocht zich met sterke inhaalacties snel terug. En ondanks een safety car aan het einde hield hij de concurrentie achter zich. In het wereldklassement heeft Verstappen nog wel een grote achterstand. Het weer is een flinke zonnige periode en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen wordt een vergelijkbare dag. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Mark Mertens.
11: Goed meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak. Roda slaat toe.
12: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Jong PSV. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
13: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
14: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
13: Nee, je hebt niet goed gekeken.
14: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
13: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
14: Ah. Dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel biegemak werden. Schade net Koenen regelt alles.
12: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart.
15: Ze samen, z'n vier, Roda JC.
13: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
16: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.

Ach, vrienden en vriendinnen, wat vliegt de tijd als het leuk is, hè? Het is inmiddels al 1 uur geweest. En dat betekent dat we aangeland zijn in deel 2 van deze Weekend Lunchshow, die van zondag 4 oktober 2026. Uiteraard weer een jaren 90 track in aantocht. Milking en In My Eyes. Maar eerst Belinda Carlisle.

De Belgische formatie Milk Inc. Ze vierden hun grootste successen in de jaren 90. En dit was In My Eyes. Over 6,5 minuut. Ik ga het eventjes proberen na te doen, hè. Tell me why! Bronski Beat is onderweg. Maar nu eerst Dua Lipa en Houdini.

Bronski Beats scoorde twee hele grote hits, Small Town Boy en dit Why. Maar toen Jimmy Somerville, de leadzanger, besloot om zijn eigen bandje op te richten, de Communards, ja, toen was het succes snel tanende. En uiteindelijk in 1995 hield de band op te bestaan. RTV Park staat nu.

0: Camilla Cabello, in de plaats waar het altijd zomer is, waar het al, nou ja, meestal lekker weer is, Havana.
1: Attentie, hier volgt een mededeling waar u absoluut niets aan heeft.
0: Een appel, een banaan, een pruim, een pier, het zijn allemaal vruchten. Maar een aardbei is botanisch gezien geen echte vrucht. Ja, dat is even schrikken, hè? En hun zaadjes zitten als enige aan de buitenkant. Dat zijn die kleine zwarte dingetjes die altijd tussen je tanden gaan zitten. Mensen, zometeen de 20 minuten hits op een rij, non-stop en breuzelvrij. Met daarin enkel en alleen hits uit de jaren 80. En hele fijne hits uit de jaren 80. Waaronder

0: Feest mit der meisten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch vor Maatje Meer, Tirolerland Galebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website galebeske-sittard.nl.
1: Ha, wie schön!
2: Papa, ich will nach Kinderstadt Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
5: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
6: Komt het oog wel ook wat.
5: Audiofrenzy.nl.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstenvlei van het land.
7: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
8: Klaar met werken? Oud of vies? Zelfs bedrijfsmussen kunnen in onze car wash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En Lindley Car Wash keeps you moving.
5: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
9: RTV Parkstad.
10: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Bij uitzonderlijk hevige regenval in het noordoosten van Spanje zijn zeker 2 doden gevallen. In de regio Catalonië kwam iemand om het leven toen op een camping een muur instortte en verdronk een man in een ondergelopen garage. Bij een grote brand op een camping aan het Gardameer zijn vanochtend zeker 24 gewonden gevallen. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, 1 van hen verkeert in kritieke toestand. De Oost-Duitse economie loopt nog steeds flink achter op het westelijke deel van Duitsland en dat gat wordt nauwelijks kleiner. En Max Verstappen heeft in Maleisië zijn eerste Grand Prix van het seizoen gewonnen. Het weer is een flinke zonnige periode en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
11: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
12: Non-stop en bruiselvrij.
11: RTV Parkstad.
12: RTV Parkstad.

0: Jouw hits. Jouw nieuws.
1: Jouw nieuws.
0: Dit is RTV Parkstad.
1: RTV

0: zin, wat vliegt de tijd, hè? Die 20 minuten, ze zijn voorbij in een vloek en een zucht. Ja, weliswaar een vloek en een zucht die dan 20 minuten duren. Je hoorde Prince, Whitney Houston, Matchbox, Survivor en de mannen van Tears for Fears en Shout.
1: Radio Retro.
0: En dat is een remake van een nummer uit 1958 van Chuck Berry, gemaakt door Peter Tosh.

0: origineel uit 1958 van Chuck Berry. Dit nummer door Peter Tosh een heel klein beetje veranderd. A little touch. De openingszin, die veranderde van deep down in Louisiana, close to New Orleans, naar deep down in Jamaica, close to Mandeville. En hij veranderde één regel waarin hij vertelde dus dat Johnny de leader of a reggae band was. Maar voor de rest helemaal hetzelfde als het origineel uit 1958 dus. Mensen, zometeen na tweeën, Johan de Vos op deze plaats. Ik wens je nog een hele fijne zondag.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido.

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
1: Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue-grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue-witte worst en barbecue-grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook, Halal Centrum Maasmechelen.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat

0: en nacht.
1: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
2: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
3: Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
1: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
4: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
5: Café Drakke zet de tijd op 2 uur.
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 2 uur.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij Nederlandse alarmcentrales van de ANWB en Eurocross zijn tot nu toe maar 12 meldingen binnengekomen na het noodweer in Catalonië. Geen van de hulpvragen gaat over persoonlijk letsel. Gedupeerde vakantiegangers bellen vooral over geannuleerde vluchten, stroomuitval en extra overnachtingskosten. Bij de uitzonderlijk hevige regenval in het noordoosten van Spanje vielen zeker 2 doden. 1 toen op een camping een muur instortte en een man die in een ondergelopen garage verdronk. Iran heropent de straat van Hormuz pas als de Verenigde Staten aan 7 harde eisen voldoen. Dat heeft de Iraanse parlementsvoorzitter en hoofdonderhandelaar bekendgemaakt. Teheran eist onder meer dat de VS alle sancties opheffen, het verbod op olie-export schrappen en de zeeblokkades stoppen. Ook moeten alle militaire acties tegen Iran en zijn bondgenoten direct staken. Volgens Iran is de eisenlijst via bemiddelaar Qatar overhandigd en is de positie van het land definitief en niet onderhandelbaar. Bij een grote brand op een camping aan het Gardameer zijn vanochtend zeker 24 gewonden gevallen. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. 1 van hen verkeert in kritieke toestand. Over hun identiteit of nationaliteit is nog niets bekend. De brand brak vroeg in de ochtend uit en het blussen was erg lastig omdat er gasflessen ontploften. Zeker 20 staakervens zijn door het vuur verwoest. De brand is inmiddels onder controle. Of er ook Nederlanders op de camping aan het Gardameer staan is niet bekend. En de Amerikaanse president Trump heeft het vermeende telefoonnummer van een senator online gezet om hem onder druk te zetten. Trump wil dat senator Tom Cotton een wetsvoorstel voor een permanente zomertijd steunt. De president riep zijn volgers op om massaal het nummer te bellen. De senator voelt er niets voor, want volgens Cotton zorgt een permanente zomertijd in de winter voor gevaarlijk late zonsopgangen. Meerdere republikeinen verzetten zich ook tegen het plan, waardoor de wet in de Senaat zo goed als kansloos lijkt. Het weer is een flinke zonnige periode en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen wordt een vergelijkbare dag. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Zometeen op RTV Parkstad. Johan de Vos.
8: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
9: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je niet...

0: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Kom binnen!
2: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
1: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
2: Rockmart in Kerkrade, zei je?
1: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
3: Goed meegegeven van de Hurk.
4: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Jong PSV. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.

0: koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
2: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
3: Niet die koelkast in.
2: Wel de bitterkast.
1: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
4: Word je er vrolijk van?
2: Nog niet. Die zijn vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
5: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
2: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
4: Goedemiddag.
1: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
4: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs stekkerman. Hey, veel gek moet die worden, hè?
2: Kijk eens, Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken.
1: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
6: Hey, Leute! Auch so ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt elk Tirolerfest mit der mooisten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje mehr. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
7: Ha, wie schön!
8: Klingt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
7: Ah!
8: Of zo?
9: Ik snap hier niks van.
8: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: tot Z. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: De keuze is reuze bij Anhoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulangerbonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Anhoes, de Ofwilsterdichthoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl. RTV Parkstad.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Bij Nederlandse alarmcentrales van de ANWB en Eurocross zijn tot nu toe maar 12 meldingen binnengekomen na het noodweer in Catalonië. Bij de uitzonderlijk hevige regenval in het noordoosten van Spanje vielen zeker 2 doden. Iran heropent de straat van Hormuz pas als de Verenigde Staten aan 7 harde eisen voldoen. Dat heeft de Iraanse parlementsvoorzitter en hoofdonderhandelaar bekendgemaakt. Bij een grote brand op een camping aan het Gardameer zijn vanochtend zeker 24 gewonden gevallen. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eén van hen verkeert in kritieke toestand. En de Amerikaanse president Trump heeft het vermeende telefoonnummer van een senator online gezet om hem onder druk te zetten. Trump wil dat senator Tom Cotton een wetsvoorstel voor een permanente zomertijd steunt. Het weer is een flinke zonnige periode en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
4: Non-stop en bruiselvrij.
3: RTV Parkstad.
4: RTV Parkstad.
3: What did she say?

0: Het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia. Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had allang de Chardonnay Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
5: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
6: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid. Volgens uniek recept. Met één.

0: Zet de tijd op 3 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. In Noorwegen zijn een vader en zoon omgekomen bij een dodelijke schietpartij tijdens een jachtpartij. Een man opende vanochtend in het zuidoostelijke Halden plotseling het vuur op een groep jagers. De man van in de 70 en zijn zoon van in de 40 kwamen om het leven en een derde persoon raakte levensgevaarlijk gewond. De schutter maakte geen deel uit van de jachtgroep. Omstanders wisten de vermoedelijke dader te overmeesteren en vast te houden tot de politie arriveerde. Bij Nederlandse alarmcentrales van de ANWB en Eurocross zijn tot nu toe maar 12 meldingen binnengekomen na het noodweer in Catalonië. Geen van de hulpvragen gaat over persoonlijk letsel. Gedupeerde vakantiegangers bellen vooral over geannuleerde vluchten, stroomuitval en extra overnachtingskosten. Bij de uitzonderlijk hevige regenval in het noordoosten van Spanje vielen zeker 2 doden. 1 toen op een camping een muur instortte en een man die in een ondergelopen garage verdronk. Iran heropent de straat van Hormuz pas als de Verenigde Staten aan 7 harde eisen voldoen. Dat heeft de Iraanse parlementsvoorzitter en hoofdonderhandelaar bekendgemaakt. Teheran eist onder meer dat de VS alle sancties opheffen, het verbod op olie-export schrappen en de zeeblokkades stoppen. Ook moeten alle militaire acties tegen Iran en zijn bondgenoten direct staken. Volgens Iran is de eisenlijst via bemiddelaar Qatar overhandigd en is de positie van het land definitief en niet onderhandelbaar. En de landen van oliekartel OPEC Plus gaan hun olieproductie ook in november niet verhogen, ondanks de aanhoudend hoge brandstofprijzen. Dat hebben onder meer Saoedi-Arabië en Rusland besloten. De productie blijft achter door de oorlog met Iran en de blokkade van de straat van Hormuz. Om de druk op de olieprijzen te verlichten geven grote industrielanden wel miljoenen vaten uit hun noodreserves vrij. Maar experts verwachten dat dit de torenhoge prijzen aan de pomp maar tijdelijk remt. Het weer is een flinke zonnige periode en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen wordt een vergelijkbare dag. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Johan de Vos.
3: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halalcentrum Maasmechelen.

0: de Schelsberg in Heerlen.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
3: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen.
4: Ze hebben een coole spinningcoaster. Een paardenmolen voor de kleintjes. En ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.

0: vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Goed meegegeven. Van der Hurk. Van der Hurk. En het is raak. Roda slaat toe.
3: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Jong PSV. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
1: Bij Taxi Centrale Beer.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In Noorwegen zijn een vader en zoon omgekomen bij een dodelijke schietpartij tijdens een jachtpartij. Een man opende vanochtend in het zuidoostelijke Halden plotseling het vuur op een groep jagers. Bij Nederlandse alarmcentrales van de ANWB en Eurocross zijn tot nu toe maar 12 meldingen binnengekomen na het noodweer in Catalonië. Bij de uitzonderlijk hevige regenval in het noordoosten van Spanje vielen zeker 2 doden. Iran heropent de straat van Hormuz pas als de Verenigde Staten aan 7 harde eisen voldoen. Dat heeft de Iraanse parlementsvoorzitter en hoofdonderhandelaar bekendgemaakt. En de landen van oliekartel OPEC Plus gaan hun olieproductie ook in november niet verhogen, ondanks de aanhoudend hoge brandstofprijzen. Dat hebben onder meer Saoedi-Arabië en Rusland besloten. Het weer is een flinke zonnige periode en het blijft overal droog, bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
2: Non-stop en breuzelvrij.
1: RTV Parkstad.
2: RTV Parkstad.
3: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Hey, Leute! Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndels tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website. Kalebeske-sittard.nl.
4: Ha, wie schön!
5: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
6: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
7: Ah!
6: Of zo?
7: Ik snap hier niks van.
6: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Kom binnen.
2: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
1: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service. Grote keuken.

0: Mensen hebben recht op een vergoeding als het UWV te laat beslist, maar Velbrief wilde die boete schrappen om de drukte bij de instantie te verlichten. Hij is bang dat de maatregel het rechtsgevoel van burgers aantast en gaat nu opnieuw in gesprek met de Tweede Kamer. De Raad voor de Rechtspraak adviseerde eerder al om het plan te schrappen. De Spaanse politie is bezig om een groot migrantenkamp in de exclave Ceuta te ontruimen. Op een strand in het gebied verbleven zo'n 3000 mensen in tijdelijke voorzieningen. De migranten worden overgebracht naar opvanglocaties waar wordt gekeken of ze kunnen terugkeren naar Marokko. Hun aanwezigheid leidde al langere tijd tot spanningen en protesten van buurtbewoners. Sinds een grote grensstroom afgelopen zomer verblijven er nog altijd zeker 10.000 migranten in Ceuta. In Noorwegen zijn een vader en zoon omgekomen bij een dodelijke schietpartij tijdens een jachtpartij. Een man opende vanochtend in het zuidoostelijke Halden plotseling het vuur op een groep jagers. De man van in de 70 en zijn zoon van in de 40 kwamen om het leven en een derde persoon raakte levensgevaarlijk gewond. De schutter maakte geen deel uit van de jachtgroep. Omstanders wisten de vermoedelijke dader te overmeesteren en vast te houden tot de politie arriveerde. En de internationale regering van Jemen begint een militair offensief om gebied op de Houthi-rebellen te heroveren. Dat heeft regeringsleider Rashad al-Alimi bekendgemaakt. Saudi-Arabië steunt de operatie met luchtaanvallen, maar de door Iran gesteunde Houthis boeken terreinwinst. Zo rukken ze op in het zuidwesten en dreigen ze de belangrijke stad Taiz volledig te omsingelen. De rebellen hebben de hoofdstad van Jemen, Sanaa, al sinds 2014 in handen. Het weer is een flinke zonnige periode en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen wordt een vergelijkbare dag. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang de schade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto beter stel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel biegemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
5: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
6: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
7: Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
5: Inderdaad, echt vakwerk.
7: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
8: De keuze is reuze bij Anhoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulangerbonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Anhoes, de Alvulsterig Toes, aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
9: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
10: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
11: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
12: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Millie Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres.

0: in Landgraaf. Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
1: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
2: Niet die koelkast in.
1: Wel de meterkast.
0: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
3: Word je er vrolijk van?
1: Nog niet. Hier zijn vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
4: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
1: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
3: Goedemiddag.
0: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
3: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hé, hey, veel gek van die woorden, hè?
1: Kijk eens Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga je hem plakken?
0: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.

0: Schelsberg in Heerlen.
1: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Goed meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak. Roda slaat toe.
1: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Jong PSV. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
2: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
5: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
6: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
5: Komt het oog wel ook wat?
6: Audiofrenzy.nl.
7: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je...

0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
1: RTV Parkstad.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Minister Veilbrief twijfelt steeds meer over zijn plan om UWV-dwangsommen tijdelijk af te schaffen. De Raad voor de Rechtspraak adviseerde eerder al om het plan te schrappen. De Spaanse politie is bezig om een groot migrantenkamp in de exclave Ceuta te ontruimen. Op een strand in het gebied verbleven zo'n 3000 mensen in tijdelijke voorzieningen. In Noorwegen zijn een vader en zoon omgekomen bij een dodelijke schietpartij tijdens een jachtpartij. Een man opende vanochtend in het zuidoostelijke Halden plotseling het vuur op een groep jagers. En de internationale regering van Jemen begint een militair offensief om gebied op de Houthi-rebellen te heroveren. Saudi-Arabië steunt de operatie met luchtaanvallen, maar de door Iran gesteunde Houthis boeken terreinwinst. Het weer is een flinke zonnige periode en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
1: Non-stop en bruiselvrij.
3: RTV Parkstad.
1: RTV Parkstad.

0: Ilse uit RTV Parkstad.
1: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
2: Café Brakke zet de tijd op 5 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Op een industrieterrein bij het Brabantse Katwijk is vanmiddag een 17-jarige motorrijder om het leven gekomen. De tiener botste tegen een boom, reanimatie mocht niet meer baten. Het slachtoffer kwam uit Limburg en had gezien zijn leeftijd nog geen rijbewijs. Hulpdiensten rukten massaal uit naar de plek van de crash. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren en of er mogelijk een ander voertuig bij betrokken was. De Spaanse politie is bezig om een groot migrantenkamp in de exclave Ceuta te ontruimen. Op een strand in het gebied verbleven zo'n 3000 mensen in tijdelijke voorzieningen. De migranten worden overgebracht naar opvanglocaties waar wordt gekeken of ze kunnen terugkeren naar Marokko. Hun aanwezigheid leidde al langere tijd tot spanningen en protesten van buurtbewoners. Sinds een grote grensstroom afgelopen zomer verblijven er nog altijd zeker 10.000 migranten in Ceuta. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een nieuw record gebroken met 7,4 miljoen bezoekers. 200.000 meer dan het record in 2023. Dat maakte de festivaldirecteur bekend bij de afsluiting van het volksfeest. Niet alleen de drukte, maar ook de bierconsumptie bereikte een hoogtepunt met 6,7 miljoen liter gedronken bier. Ook de eetkraampjes en het historische festivalterrein deden uitstekende zaken. En daarmee gaat de editie van dit jaar van het Oktoberfest in München de boeken in als de best bezochte ooit. En de internationale regering van Jemen begint een militair offensief om gebied op de Houthi-rebellen te heroveren. Dat heeft regeringsleider Rashad al-Alimi bekendgemaakt. Saoedi-Arabië steunt de operatie met luchtaanvallen, maar de door Iran gesteunde Houthis boeken terreinwinst. Zo rukken ze op in het zuidwesten en dreigen ze de belangrijke stad Taiz volledig te omsingelen. De rebellen hebben de hoofdstad van Jemen, Sanaa, al sinds 2014 in handen. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog, met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden, maar het is wel overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
4: Hey Leute, ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndels tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website kalebeske-sittard.nl.
5: Ha, wie schön!
6: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
7: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
8: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
7: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
9: Kom binnen.
10: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
9: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering.

0: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Goed meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak. Roda slaat toe.
2: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Jong PSV. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: opzet? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
2: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
3: Niet die koelkast in.
2: Wel de meterkast.
1: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
4: Word je vrolijk van?
2: Nog niet. Lies aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
5: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
2: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
4: Goedemiddag.
1: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
4: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
2: Kijk eens Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga je hem plakken?
1: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
6: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
7: De keuze is reuze bij Anhoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe. Onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulangerbonbons. En smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Aanhoes, de Alvulsterdicht Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
8: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
9: RTV Parkstad.
10: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Op een industrieterrein bij het Brabantse Katwijk is vanmiddag een 17-jarige motorrijder om het leven gekomen. De tiener botste tegen een boom. Reanimatie mocht niet meer baten. De Spaanse politie is bezig om een groot migrantenkamp in de exclave Ceuta te ontruimen. Op een strand in het gebied verbleven zo'n 3000 mensen in tijdelijke voorzieningen. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een nieuw record gebroken met 7,4 miljoen bezoekers. 200.000 meer dan dat record in 2023. En de internationale regering van Jemen begint een militair offensief om gebied op de Houthi-rebellen te heroveren. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog, met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden, maar het is wel overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
11: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
12: Non-stop en Brusselvrij.
11: RTV Parkstad.
12: RTV Parkstad.

0: hier aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
2: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang de schade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op vier plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Nou, dan kun ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
5: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
6: Café Drakken zet de tijd op 6 uur.
7: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
8: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Opnieuw grote schade aan een van de bruggen in Kiev door een Russische droneaanval. Tijdens de aanval op de Noordbrug in de Oekraïnse hoofdstad zijn 2 mensen gewond geraakt. Het Russische leger valt al dagen bruggen aan, daarbij zijn meerdere doden gevallen. De aanval van vandaag viel samen met een bezoek van de Duitse bondskanselier Merz. Hij zegt onder andere 1,3 miljard euro aan militaire steun toe en wil samen met Oekraïne drones gaan produceren. In een woning in Bergen op Zoom in het westen van Noord-Brabant is vanmorgen een dode man gevonden. De politie vermoedt dat de man door geweld om het leven is gekomen. Niet veel later is een 38-jarige verdachte uit Roosendaal aangehouden. Hij zit vast en wordt verhoord. Forensisch specialisten doen nog dagenlang onderzoek in het huis en in de buurt om sporen te verzamelen. Over de identiteit van het slachtoffer heeft de politie nog niets bekendgemaakt. Op een industrieterrein bij het Brabantse Katwijk is vanmiddag een 17-jarige motorrijder om het leven gekomen. De tiener botste tegen een boom en reanimatie mocht niet meer baten. Het slachtoffer kwam uit Limburg en had gezien zijn leeftijd nog geen rijbewijs. Hulpdiensten rukten massaal uit naar de plek van de crash. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren en of er mogelijk een ander voertuig bij betrokken was. En het Oktoberfest in München heeft dit jaar een nieuw record gebroken met 7,4 miljoen bezoekers. 200.000 meer dan het record in 2023. Dat maakte de festivaldirecteur bekend bij de afsluiting van het volksfeest. Niet alleen de drukte, maar ook de

0: Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
1: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
2: Krammetje, krammetje, zet je de wekker?
3: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
4: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
5: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
6: Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
4: Inderdaad, echt vakwerk.
6: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
7: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
8: Komt het oog wel ook wat.
7: Audiofrenzy.nl.
9: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen.
10: Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar 1 muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
7: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
6: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
11: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.

0: naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Hey Leute, auch so ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt elk Tirolerfest mit der mooiste Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje Bier. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
2: Ah, wie schön!
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over de...

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Opnieuw grote schade aan een van de bruggen in Kiev door een Russische droneaanval. Het Russische leger valt al dagen bruggen aan, daarbij zijn meerdere doden gevallen. In een woning in Bergen op Zoom in het westen van Noord-Brabant is vanmorgen een dode man gevonden. De politie vermoedt dat de man door geweld om het leven is gekomen. Niet veel later is een 38-jarige verdachte uit Roosendaal aangehouden. Op een industrieterrein bij het Brabantse Katwijk is vanmiddag een 17-jarige motorrijder om het leven gekomen. De tiener botste tegen een boom en reanimatie mocht niet meer baten. En het Oktoberfest in München heeft dit jaar een nieuw record gebroken met 7,4 miljoen bezoekers. Niet alleen de drukte, maar ook de bierconsumptie bereikte een hoogtepunt met 6,7 miljoen liter gedronken bier. Het weer, helder en droog, met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
2: Non-stop en bruiselvrij.
1: RTV Parkstad.
2: RTV Parkstad.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel
2: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezelliger. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
3: Goed meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak. Roda slaat toe.
4: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Jong PSV. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
5: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
6: Café Brakke zet de tijd op 7 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 7 uur.
7: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. In Frankrijk blijven morgen 400 tot 500 middelbare scholen dicht of beperkt open na gewelddadige rellen. Dat heeft het ministerie van Onderwijs besloten omdat de veiligheid er niet gegarandeerd kan worden. Bij hevige protesten over de slechte omstandigheden in het onderwijs werden zeker 24 scholen in brand gestoken of geplunderd. Ook raakten 78 leraren en medewerkers gewond. Het is wel de bedoeling dat de beschadigde scholen de komende tijd weer stapsgewijs opengaan. De explosieve opruimingsdienst moest vanmiddag in actie komen in verband met een deels ontplofte bom. Deze was onder een auto gegooid. De EOD heeft het explosief onschadelijk gemaakt en afgevoerd. De straat is afgezet voor onderzoek. De politie vermoedt dat het gaat om zwaar illegaal vuurwerk.

0: Forensisch specialisten doen nog dagenlang onderzoek in het huis en in de buurt om sporen te verzamelen. Over de identiteit van het slachtoffer heeft de politie nog niets bekendgemaakt. Het weer, helder en droog, met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
2: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
3: Niet die koelkast in.
2: Wel de bitterkast.
1: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
4: Word je er vrolijk van?
2: Nog niet. Lisa aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
5: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
2: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
4: Goedemiddag.
1: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
4: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
2: Kijk eens Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken?
1: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
6: De keuze is reuze bij Anhoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulangerbonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Anhoes, de afvulstig toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
7: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
8: Ja, Hendricks Mode. Trachtenwelt. Daar is wat los daar. Daar moet je naartoe komen, man. Daar hebben die alles. Alles hebben die daar. Alles. Dierendel. Lederhoofd.

0: Kom binnen.
1: Tjonge, jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.

0: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue-grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue-witte worst en barbecue-grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ik had een pulkeneet gezien. Maar dat sind die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had allang de Chardonnay Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto beter stel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Ah. Dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik juist een vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Chardonnay Koenen regelt alles.
4: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn 4 Roda JC.
5: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Chardonnay Koenen regelt snel de inspectie.
6: RTV Parkstad.
7: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In Frankrijk blijven morgen 400 tot 500 middelbare scholen dicht of beperkt open na gewelddadige rellen. Bij hevige protesten over de slechte omstandigheden in het onderwijs werden zeker 24 scholen in brand gestoken of geplunderd. De explosieve opruimingsdienst moest vanmiddag in actie komen in verband met een deels ontplofte bom. Deze was onder een auto gegooid. De politie vermoedt dat het gaat om zwaar illegaal vuurwerk. Opnieuw grote schade aan een van de bruggen in Kiev door een Russische droneaanval. Het Russische leger valt al dagen bruggen aan, daarbij zijn meerdere doden gevallen. In een woning in Bergen op Zoom in het westen van Noord-Brabant is vanmorgen een dode man gevonden. De politie vermoedt dat de man door geweld om het leven is gekomen. Niet veel later is een 38-jarige verdachte uit Roosendaal aangehouden. Het weer, helder en droog, met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
9: Non-stop en bruiselvrij.
8: RTV Parkstad.
9: RTV Parkstad.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Hey, Leute! Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndels tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website. kalebeske-sittard.nl.
5: Ha, wie schön!
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. audiofrenzy.nl.
6: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limburgsland?
7: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
8: Goed meegegeven. Van de Hurk. Van de Hurk. En het is raak. Roda slaat toe.
9: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Jong PSV. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
6: Krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstenvlaai van het land.
10: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
6: Mmm.
11: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerle.
12: Ze hebben een coole spinningcoaster. Een paardenmolen voor de kleintjes. En ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
13: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
14: Café Brakke zet de tijd op 8 uur.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
15: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad.

0: 78 leraren en medewerkers gewond. Het is wel de bedoeling dat de beschadigde scholen de komende tijd weer stapsgewijs opengaan. De explosieve opruimingsdienst moest vanmiddag in actie komen in verband met een deels ontplofte bom. Deze was onder een auto gegooid. De EOD heeft het explosief onschadelijk gemaakt en afgevoerd. De straat is afgezet voor onderzoek. De politie vermoedt dat het gaat om zwaar illegaal vuurwerk. Het motief achter de daad is nog onduidelijk. De politie wil weten of het gaat om baldadigheid of een bewuste actie. En de belangstelling voor de tentoonstelling van het beroemde Franse tapijt van Bayeux in Londen is zo groot dat het British Museum speciale maatregelen instelt. Bezoekers kochten ruim van tevoren een van de meer dan 100.000 beschikbare kaartjes, maar staan toch meerdere uren in de rij om het 11e eeuwse borduursel te kunnen zien. Na klachten op social media overweegt het museum nu langere openingstijden, extra zitgelegenheid en duidelijker bewegwijzering. Het weer, helder en droog, met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Henk van Baaren.
2: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
3: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
2: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
5: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
4: Bij Taxi Centrale Beer.

0: Ja, dat hoort er allemaal bij volgens mij. Ik weet het niet, maar ik vind het wel een lekker nummer. Maar het einde, jongens, dat is een beetje verwarrend volgens mij.
1: Nou, een beetje ruis op.
0: Ligt niet aan mij natuurlijk. Hè?
1: Nee.
0: Oké, hele goede avond, van harte welkom. Het is weer tijd voor sport op je radio op deze zondagavond. En een nieuwe maand natuurlijk. En we gaan er weer volop tegen deze maand natuurlijk. Hè? Ja.
1: Yep.
0: We hebben gasten, de komende, die hebben vandaag niet.
1: Nee, onze, ja, jammer genoeg. Hè?
0: Even helaas afgezegd vanwege ziekte. Heerst nou eigenlijk, hè. Maar vanaf komende week hebben we wel weer gasten in de studio. Ja. En niet zomaar gasten. En wat dat voor gasten zijn, dat ga ik je straks helemaal uitgebreid vertellen. Ik kan je wel vertellen wat ik... de eerste drie nummers wat ik gedraaid heb. Dat was Another Level, Freak Me. Ook nog dat lekker nummer van Anouk, Mama Anouk natuurlijk. Modern World. En ook nog... Ariane Grande, One Last Time. Ja, die draaide ik voor jou. Wat gaan we allemaal doen vanavond? Je bent helemaal bezig met die programmering volgens mij. Hè?
1: Nou ja, programmering. We hebben natuurlijk de voetbaluitslagen vandaag.
0: Ja, absoluut. Ja.
1: Ja, en ja, heel belangrijk. Vandaag was weer een Formule 1 race.
0: Ja, ik vroeg jou, je vroeg mij of ik het had gezien natuurlijk.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja.
0: En toen vertel ik jou, ja, vanaf de safety car. Dan zeg jij, welke safety car?
1: Inderdaad,
0: nou,
1: ja.
0: Volgens mij was het spannend,
1: hè? Het was een super rare race vandaag.
0: Okay.
1: Ja, er gebeurde van alles. Ja, we gaan dadelijk kijken of Peter weer te pakken krijgen.
0: Ja.
1: Dus ik ga niet te veel vertellen. Maar het was sowieso, het begon met regen. Hè?
0: Uh-huh.
1: Het was hard aan het regenen. Dus daardoor is die race al een heel stuk later gestart. Iets van anderhalf
0: uur, geloof ik. Ja.
1: Maar volgens mij eigenlijk een uur. En toen gingen ze weer een formatieronde rijden. En toen begon al bij Max te stappen. Dat hij ineens zijn gas werkte niet meer. Zijn gaspedaal. En de een na de ander. Ook Hamilton had problemen. Er stonden echt gewoon auto's stil.
0: Complete chaos vandaag.
1: Ja, en ze vermoeden allemaal dat het door die AI komt. Wat die auto's bestuurt. Hè?
0: Okay.
1: Want het is allemaal natuurlijk AI wat tegenwoordig de klok slaat.
0: Ja, absoluut. Ja.
1: En die kunnen blijkbaar niet met regen overweg. Daar zijn ze niet voor getraind of zo.
0: Okay.
1: Ik weet het niet. Maar dat was dus in ieder geval... waardoor de start alsnog weer een half uur of zo werd uitgesteld.
0: Oké, die dingen zijn niet perfect, dus...
1: dat weten we van tevoren al. Ik kan filmpjes laten zien waar je achterover slaat van wat voor onzin die AI er soms uitstaat.
0: Ja.
1: Maar ja, een AI moet getraind worden door data en door ervaring.
0: Mm-hmm.
1: Maar regenervaring is er niet zoveel. Dus ik denk dat daardoor een aantal van die AI's gewoon op tilt sloegen.
0: Gewoon eigenwijze dingen, hè?
1: Ja, goed, ze moeten getraind worden, hè?
0: Ja,
1: dus
0: precies.
1: Eigenlijk moeten ze veel meer van dat soort races rijden om getraind te worden en dat niet meer gebeurt.
0: Ik maak me eigenlijk wel een beetje zorgen over de coureurs natuurlijk. Want ik denk over een paar jaar, dan zitten ze helemaal niet meer in die auto natuurlijk.
1: Oh, ik denk dat dat nog wel blijft.
0: Nee, denk
1: de
0: je
1: spanning,
0: wel?
1: Ja. Ik denk niet dat die straks in een kistje gaan zitten om dat ding te besturen. Het zijn geen aerodromes of zo.
0: Nee,
1: maar daar gaat ook denk niemand naar die races kijken.
0: Nee, maar als je nagaat, de techniek die gaat ontzettend snel de laatste jaren. Dus heel snel vooruit.
1: Ja.
0: Hetzelfde met mij. Ik heb een nieuw telefoon. Mijn zoon moet me uitleggen hoe dat ding werkt. En dat is, die jongens die weten dat precies, hè?
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Maar als een van ons zit een half uurtje te kijken van hoe moet het?
1: Ik heb ook altijd een gruwelijke hekel aan als ik een nieuwe heb gekocht. Dat is op zich wel leuk. Om dat ding dan te gaan installeren.
0: Helemaal,
1: dan begin je weer vanaf niks. Ja, vaak kun je een hele hoop functies meteen overnemen. Hè.
0: Ja.
1: Daar zijn weer functies voor. Maar dan is het toch niet altijd helemaal zoals je het wil hebben. En om dan weer alles in te gaan stellen, zodat het weer is zoals jij het wil. Ja, daar heb ik altijd een beetje hekel aan. Dus,
0: of je drukt de verkeerde knop, alles is weg.
1: Ja.
0: Hele boekje, telefoonboekje weg. En, ik ken het allemaal. Dus, okay. Goed, even kijken, wat gaan we dan doen? We gaan zo meteen het nog hebben wat jij net zei over de Formule 1. Vanavond is voetballen. Nederland die voetbalt om 9:15. En die voetballen dan tegen niemand minder dan Servië. Ja, 9:15.
1: Oké.
0: Okay. Heb voetballen gezien afgelopen week?
1: Ik heb een heel klein stukje gezien, maar niet echt gevolgd.
0: Ja, wat denk je dat ze vanavond gaan doen?
1: Tegen Servië? Oh, ik denk dat het nog wel een pittige kan worden, maar... Ja, je weet het niet, hè? De bal is rond, dus het kan alle kanten op.
0: Het kan van alles gebeuren natuurlijk. Hè? Goed, ik ga je wel even vertellen wat wij de komende drie nummers gaan doen. Ik ga voor jou draaien Rick James, Glow. Ik heb nog voor je klas staan Justin Timberlake, What Goes Around Comes Around. En The Great Escape van Gwen Stefani. Dus zeg ik niet er even van. Daarna komen we terug en gaan we even beginnen met de korte berichtjes wat betreft de sport.

0: Hij blijft gewoon lekker nummer. Hè. Tijdje geleden was er een hele dikke vette hit voor deze dame. Gwen Stefani en The Great Escape. En daarvoor draaide we nog Justin Timberlake. And What Goes Around Comes Around. En daarvoor draaide ook nog Rick James. Een oudje uit 19... Nou, ergens in de jaren 80 met Glow. Goed, wij gaan even naar mijn collega. Die zit naast mij. Is van alles aan het regelen, volgens mij. Hè?
1: Ja, ik ben eigenlijk meer mijn computer op het, aan het heropstarten. Ja, ik kreeg net een update voor te kiezen.
0: Ah, oké. Okay. Nou... Altijd op de juiste momenten die dingen een update, hè?
1: Ja, dat heb ik ook altijd op mijn werk. Hè. Ja. En, of ik krijg bijvoorbeeld dat ik een vergadering moet. En dan krijg je ineens van... Ja, er komt daar een update. En die kun je over 5 minuten en die kun je niet stoppen.
0: Dat noemen ze timing.
1: Ja, ja. En dus dan zit ik midden in dat overleg. En dan, ja...
0: Altijd momenten wat je niet kunt gebruiken, natuurlijk.
1: Ja, ja, ja, precies. Okay. Of als ik naar huis ga, krijg je weer zo'n update van... ja, sluit de computer niet af, want ik heb de update mis. Ja.
0: Kun je lekker overwerken, natuurlijk, hè?
1: Ja, ja, meestal duurt ze 5 tot 10 minuten. Maar ja, het is toch wel even...
0: Het is wel vervelend, dan, ja. Absoluut ben
1: altijd op 10 momenten. Hè.
0: Helemaal met je eens.
1: Ja.
0: We gaan dadelijk hebben over Max Verstappen. We gaan het hebben over voetballen natuurlijk. 8:15 gaat een wedstrijd beginnen. Wat ik net vertelde, Servië. We gaan even met Peter bellen straks ook nog. Hè. Tenminste, ja, als het goed is. Hè.
1: Ja, ja.
0: Ga je nu even bellen of doen we dat straks even?
1: Nou, ik ga kijken of die überhaupt bereikbaar is.
0: Ja.
1: Want dat is natuurlijk wel even handig als ze een bal te pakken iemand, krijgen.
0: Zal ik jij ondertussen nog een nummer draaien? Dan,
1: ja, doe maar eens. Ja, ik ga even kijken of we hem te pakken krijgen.
0: Oké.
2: Okay. Jouw hits. Jouw nieuws.
3: RTV Parkstad.

0: 13 minuten voor Van Egen. En dat betekent dat het voetbal is begonnen. Nederland-Servië is momenteel aan het spelen. 2 minuten en 8 seconden zijn ze al aan het spelen. Het staat nog altijd 0-0. Nou, ik laat me verrassen naar de afgelopen wedstrijd van afgelopen week natuurlijk. Ja, dat was me toch ook een wedstrijd van spannend. En daar gaan we straks nog even uitgebreid over hebben. Peter hebben we net gebeld. Die kon helaas niet vanwege ziekte. Ja, we wensen hem in ieder geval beterschap de komende tijd. Het heerst nou, jongens. Dus wees een beetje voorzichtig. Het is wel mooi weer, maar s'avonds koelt het toch flink af. En ja, wat je het weet, heb je te pakken. Dus wees voorzichtig. Wat gaan we nog meer doen? Rode JC gaan we het nog even over hebben in de tweede uur. VV Venlo, Rode JC. Ja, Rode ging van onder. Dat werd 2-0. Ja. Dat is niet de bedoeling natuurlijk, maar... En daar kunnen we het straks ook nog over hebben. Heb jij nog nieuws voor mij? Of mocht je luisteren op dit moment? Je denkt van... ja, Van Baren, je kan lullen wat je wil, maar ik heb ook nog wat leuke sportnieuws. Nou, laat het gewoon even weten. Je kunt tijdens de uitzending kun je bellen 0455-610-610. Of je kunt een mailtje sturen naar roy@rtbparkstad.nl of henk@rtbparkstad.nl. En ik kijk de mail regelmatig na. En als ik iets van jou vind, dan stuur ik je zeker een berichtje terug. En dan gaan wij een afspraak maken in de studio. Meneer Roy.
1: Ja, nou ja, ik ben nog eens zoeken naar iemand die Peter zou kunnen vervangen. Maar ja, ik kreeg zelfs nu een berichtje van... Ja, sorry, ik kan niet. Ik ben Nederlands voetbal aan het kijken.
0: Ja, dat krijg je nou, hè? Dat is alles tegelijk, hè?
1: Ja. Nou, dat wordt dan vervelend.
0: Nou, dat rustig,
1: misschien
0: hè?
1: Kunnen we dadelijk even kijken. Over 3 kwartier is natuurlijk pauze, hè?
0: Ja.
1: Misschien kunnen we dan eventjes...
0: dan kun je haar of hem wel even zeggen van... Ja. Dat moet hij even...
1: Ja, dat ga ik doen. En misschien dat hij dan maar genegen is om dan even... Oh, ja. Want okay. Hij is ook vrij fervent kijken van het Formule 1.
0: Ja.
1: Dus ja, dat gaan we gewoon proberen.
0: Nou, gaan we lekker proberen. Anders wordt het een hele rustige uitzending vandaag.
1: Ja, precies.
0: Voor komende week
1: anders moet ik mij nog een liedje gaan geven in mijn eentje. Maar dat is nooit zo leuk.
0: Komende week hebben we alweer gasten, dus dat is weer leuk. We hebben nog interessante gasten ook. En we hebben 1 gast in oktober, kan ik je wel vast verklappen. En die man is een worstelaar. Ik weet niet of jullie van worstelaar worden, als je luistert op dit moment. WWE bedoel ik. En daar heb je nog zoveel federaties in Amerika. En ook... Tom Jussen, die kennen we allemaal natuurlijk. Hij is al een keer in de uitzending geweest. Die gaat jou ook vertellen over het Nederlandse worstelen. Mm-hmm. Ja, niet zo breed als in Amerika, maar ja, in Amerika wordt er een hele show van gemaakt. En ja, nou, ik het toch erover heb. Ondergetekende gaat hij met zijn vriendin heen. Naar Amsterdam, naar de Ziggo Dome. En ik hou jullie op de hoogte, jongens. Van, het lijkt me wel spannend om dat mee te maken een keer. Ja, oké.
1: En volgende week hebben we trouwens Alex van het Dutch Blackball.
0: Die zijn ook weg geweest, geloof ik, in het buitenland, hè?
1: Ja, die gaan volgens mij weer naar een WK toe, geloof ik zelfs.
0: Oké, naar Engeland of Ierland?
1: Waar het is, dat gaat hij allemaal komen vertellen dan natuurlijk.
0: Oké, dat is komende week dus, Alex.
1: En de week daarna, dat ook natuurlijk, komt Timo de Koning weer op.
0: Na lange tijd, ja.
1: Na lange tijd, hè, na zijn ongeval wat hij heeft gehad. En,
0: die heeft ook pech gehad, die jongen.
1: Ja, die heeft echt veel pech gehad, maar heeft... afgelopen weken heeft hij een hoogtestage gehouden in Spanje.
0: Oké.
1: En hij is zich helemaal klaar op maken voor het WK... wat het eind van deze maand gaat plaatsvinden. Dat waar ik ook naartoe ga om te kijken.
0: Oké.
1: Ja, dus daar komt
0: je bent natuurlijk wel uitgenodigd, hè?
1: Ik ben... ik heb mezelf uitgenodigd. Maar in ieder geval, hij komt dan vertellen wat hij heeft gedaan... het afgelopen half jaar...
0: Ja.
1: En hoe hij zich heeft voorbereid op dat WK natuurlijk.
0: Het is altijd een hele drukte, jongen. Ik bedoel, trainen, nog eens trainen. Hè?
1: Ja.
0: Ja, keihard. En dan hebben we nog een gast, geloof ik, daarna. Hè?
1: Daarna komt... dan zitten we al ver in november. Komt Maud en Ilona van...
0: Klopt.
1: Van Walking for Life of wat?
0: Walk for Life. Ja,
1: Walk for Life. Ja.
0: Van de Stichting Kanker.
1: Precies. Ja, dus zij komen dan ook weer langs. Dus er zijn nog gaatjes. De jongens van de Profvoetbal Limburg zouden nog langs kunnen komen. Dus band snel, zou ik zeggen.
0: Ik zou zeggen, meld je aan gewoon. Laat even weten. roy@rtbparkstad.nl. En Roy stuurt je altijd een bericht terug. Ik heb wel wat drukker als Roy, maar hij stuurt je altijd een bericht terug als je leest.
1: En dan, gepensioneerde mensen hebben altijd drukker, ja.
0: En dan henk@rtbparkstad.nl. Je brengt me helemaal aan de war, man. Dat gaan we doen. Ik ga even wat muziek draaien, jongens. We gaan langzaam op het tijd zijn van 9 uur aan. En dat betekent dat we er heel eventjes uitgaan voor reclame, nieuws weer en reclame. We spreken hier weer na het tijd zijn van 9 uur. Ik zou zeggen, tot zo. Hoi.

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Kom binnen.
2: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
1: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
2: Rockmart in Kerkrade, zei je?
1: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: Café Drakken zet de tijd op 9 uur.
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 9 uur.
6: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. De chauffeur van de Nederlandse touringcar die in Zwitserland verongelukte heeft spijt betuigd. In een bericht op Facebook laat hij weten dat hij meeleeft met de nabestaanden en wilde dat alles kon worden teruggedraaid. Bij het busongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 mensen gewond. De bus was onderdeel van een OAT-reis naar Oostenrijk en Zwitserland. De Zwitserse politie heeft een strafrechtelijk onderzoek naar de chauffeur ingesteld. Dat is de standaardprocedure. In Marokko is het gemiddeld aantal kinderen per vrouw gedaald tot onder de 2, dat meldt de NOS. Als deze trend doorzet, gaat de Marokkaanse bevolking richting krimp. De economische omstandigheden zijn een belangrijke reden. Voor veel jonge mensen is een groot gezin te kostbaar geworden. Ook in omringende landen daalde het geboortecijfer. In Algerije ligt het ook net onder de 2. En in Tunesië krijgen vrouwen gemiddeld nog maar 1,5 kind. In Jemen zijn meer dan 70 mensen omgekomen bij gevechten tussen de Houthi-beweging en regeringstroepen. Er wordt al dagenlang gevochten in de westelijke provincie Taiz. De slachtoffers zijn aan beide zijden gevallen. Vandaag kondigde de jemenitische regering aan dat het met een militaire operatie de gebieden gaat heroveren die in handen zijn van de Houthis. Maar volgens internationale media hebben de Houthis vandaag een belangrijke verbindingsweg in handen gekregen. En de belangstelling voor de tentoonstelling van het beroemde Franse tapijt van Bayeux in Londen is zo groot dat het British Museum speciale maatregelen instelt. Bezoekers kochten ruim van tevoren een van de meer dan 100.000 beschikbare kaartjes, maar staan toch meerdere uren in de rij om het 11e-eeuwse borduursel te kunnen zien. Na klachten op social media overweegt het museum nu langere openingstijden, extra zitgelegenheid en duidelijker bewegwijzering. Het weer, helder en droog met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Zometeen op RTV Parkstad. Henk van Baaren.
4: Voor heerlijke steaks.

0: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
0: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
0: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan het

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenetkoenen.nl.
2: Goed meegegeven. Van der Hurk. Van der Hurk. En het is raak. Roda slaat toe.
3: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Jong PSV. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
4: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
5: Wow, inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
6: Niet die koelkast in.
5: Wel de meterkast.
4: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
7: Word je er vrolijk van?
5: Nog niet. Lies aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
8: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
5: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
7: Goedemiddag.
4: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
7: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs stekker, man. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
5: Kijk eens, Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga je hem plakken?
4: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
9: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.

0: Ja, wat wil je nu meer, hè? Romantiek op je radio. Could I Have This Kiss Forever? Whitney Houston en Enrique Iglesias. En daarvoor draaiden we nog Jennifer Lopez met Waiting For Tonight. En wij hebben natuurlijk nieuws, jongens. We hebben heel goed nieuws. Want voor Nederland in ieder geval. Hè?
1: Ja.
0: Hoi.
1: Ja, we zijn live aan het kijken. En ja, het gebeurt gewoon
0: ja.
1: Net voordat de plaat afgelopen is.
0: 31ste minuut door Van Dijk. 1-0 voor Nederland.
1: Ja, vanuit een vrije schop. Ja. En, het leek even bijna op een buitenspel. En daar waren ze ook nog over aan het discussiëren. Maar,
0: was wel twijfel natuurlijk.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja. Maar alleen de schutter heeft de bal aangeraakt. En verder niemand. Dus
0: okay.
1: Dat was eigenlijk gewoon rechtstreeks.
0: Dus, ik hoorde vanmorgen vertellen van Nederland moet makkelijk kunnen winnen deze wedstrijd. Ja. Maar ja, als ik zo kijk naar het scherm, dan lijkt het toch wel moeilijk, iets moeilijker van Nederland als dat wordt verwacht. Hè?
1: Ja, maar ze hebben wel overwicht. Hè? Dus, dus het is een verdiend doelpunt. Dus we hebben net gezien dat Servië inderdaad een goede kans had. Maar Nederland is gewoon eigenlijk wat meer aan druk dan Servië op dit moment. Ja, nu zullen ze moeten komen, denk
0: precies,
1: ik.
0: Ja. En als je denkt, wat hoor ik van een rommel op de achtergrond? Ja, we hebben de laptop even aanstaan om te kijken van hoe het verder gaat met de voetballen. Maar hou je in ieder geval op de hoogte van de wedstrijd Nederland-Servië. 31ste minuut, Van Dijk 1-0 voor Nederland.
1: Ja.

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lat hoog.
1: Jouw hits, jouw nieuws, RTV Parkstad. In het weekend.
2: En, ja, in het weekend. En wij zitten nog altijd te kijken naar voetballen hier op het scherm. Nederland, Servië staat er altijd 1-1. En het wordt spannend, jongens. Want ik heb begrepen dat Nederland een beetje een push is. Dus ik denk dat we misschien binnen nu en een paar minuten nog een goal zal vallen.
3: Ja, ja, ja, goed. De eerste helft is bijna voorbij natuurlijk. Hè.
2: Ja, ja.
3: Maar ja, ook die Serviërs die zijn aan het drukken. Dus er wordt ja, goed gespeeld, goed aangevallen. En ja, Servië had net nog een kansje. Maar gelukkig ja, ging die daarnaast.
2: Oké, okay, nou. Ben jij voor Servië of voor Nederland? Nederland
3: natuurlijk. Ja, wat denk je?
2: Ah, ja, dat dacht ik wel. Ja.
3: Ik ben toch geen Serviër?
2: Stiekem kijken naar Servië, jongens. Dus, ja, oké. Okay. Goed, wat gaan we doen? We gaan nog wat muziek draaien vandaag. Heel veel muziek. We hebben geen gasten in de studio. Komende week wel weer. En ik zeg het altijd erbij. Wil je een keer in de studio komen om te vertellen over jouw vereniging? Dat kan natuurlijk. Henk@rtbparkstad.nl en Roy@rtbparkstad.nl. En dan komt dat helemaal goed. Ga je weer terugmailen. En wie weet zit je binnenkort in de studio. Jouw vinger gaat omhoog.
3: Dus. Ja, ik wil nog even wat zeggen. Want okay. Ik heb allerlei pogingen ondernomen om mensen in de uitzending te krijgen. Voor de Formule 1.
2: Nee, niemand heeft tijd, hè?
3: Nee, niemand heeft tijd. Of ze hebben het dit keer niet gezien. Nee. Of ze zijn naar het Nederlands voetbal aan het kijken. Ja, we zijn al extra aan het wachten totdat de pauze is natuurlijk.
2: Ja, precies.
3: Hè?
2: Ja.
3: En dan zouden we in de pauze het gesprek kunnen hebben. Maar ja, goed, iedereen die heeft zoiets van, nee, ja, niet voor mij. Mocht je dus nu luisteren en denken van, ja, maar ik heb wel eventjes iets te zeggen over de Formule 1. Dan bel, geef even een sms'je. Of een sms'je, een WhatsAppje. En dan gaan we jou bellen in de uitzending.
2: Ja, absoluut. Lijkt
3: me
2: leuk.
3: Mag jij je zegje doen over de Formule 1 die vandaag was geweest?
2: Absoluut. En je kunt ook even praten over het voetballen. Ja, heb je de eerste helft gezien met voetballen? Je hebt nog even pauze.
3: Ja.
2: Dan kun je even inbellen naar de studio 0455-610-610. Of wat Roy ook vertelde, even een appje sturen. Hè?
3: Ja, dan bellen we jou terug.
2: Dan bellen we jou terug en dan kun je vertellen wat jouw bevindingen zijn van die wedstrijd vanavond.
3: Doe de telefoonnummer nog even, want het ging heel snel.
2: Dat weet ik. Echt als je lang niet werkt natuurlijk. Hè. 045-5610-610 is het telefoonnummer van RTV Parkstad. Heb je hem opgenoteerd?
3: Nee, maar jij weet hem toch?
2: 045-5610-610.

0: Nou, het, we zitten nou in de break van, de, van het Nederlands voetbal. Dus ja, ik had al beloofd, we zouden nog even terugkomen over Formule 1. Hè. En aangezien we geen sprekers hebben aan de telefoon, ja, moet ik zelf nog even het verslag doen. Dus ja, heel kort kan ik vertellen dat het een heel interessante race was. En een hele vreemde race, want wat ik al vertelde, ja, het begon met regen natuurlijk. En die regen die zorgde ervoor dat het ja, geloof ik iets van een uur werd uitgesteld. Toen werd het gelukkig wat droger, maar de weg was nog redelijk nat. Waardoor ze dus ja, toch met sliks naar buiten gingen. Of met sliks, sorry, met regenbanden naar buiten gingen. En ja, tijdens die Formation Lab begon het eigenlijk al ja, begon eigenlijk wat rare tafereel af te spelen. Namelijk dat een heel aantal Formule 1-wagens ineens ja, ermee gingen stoppen. Waarschijnlijk toch een probleem met de software, met de AI, die ja, gewoon niet getraind is om ja, eigenlijk in regen te rijden. Dus wat dat betreft was het een hele rare race. En ja, vervolgens gingen ze dus weer naar binnen toe om te zorgen dat dat akkefietje met al die software opgelost werd. Nou, dat wat betreft eigenlijk de start. Daarna kwam de race zelf. En ja, Max was natuurlijk gisteren als eerste gekwalificeerd. En ja, de echte start gaat beginnen. En eigenlijk Max komt totaal niet van de plek af. En de beide Mercedes, die gingen er echt vandoor en lagen eigenlijk vrij snel op kop. Max verloor bijna zelfs zijn derde positie, maar die pakte hij gelukkig weer terug, waardoor hij uiteindelijk achter de twee Mercedes aan kon rijden. En nou, we moeten zeggen dat de Red Bull eigenlijk wel een, de sterkste auto was op het circuit. Dus ja, heel veel rondjes later ja, kwam hij toch uiteindelijk weer op de eerste plaats. Nou, wat gebeurde er nog meer? Er waren heel wat bandenwissels. Nadat ze dus op de regenbanden eigenlijk ja, na een aantal rondjes hadden gereden, was de weg dusdanig droog dat er een ja, dat de sliks het wel goed gingen doen. Daarna kwam er een, ja, een incident waardoor dus volgens mij was het de safety car, de virtual safety car die aansprong. Waardoor ze dus snel naar binnen zijn gesprongen en eigenlijk allemaal op sliks verder zijn gegaan. Volgens mij ging Verstappen toen op soft over. En daar heeft hij trouwens de hele race op uitgereden, op de softs. En de Mercedes gingen volgens mij op de mediums naar binnen. Of naar buiten weer. Maar die mediums deden deze race helemaal niet zo goed. Dus eigenlijk was het heel gunstig voor Max, die dus vervolgens ook ging uitlopen. Er was één hele leuke situatie bij. Dat Hamilton, die was eigenlijk op zachte banden begonnen. En die heeft niet gewisseld naar de regenbanden. Dat heeft hem in het begin heel veel tijd gekost. Maar doordat er dus een safety car kwam, of een virtual safety car, is hij op een gegeven moment wel weer bijgekomen. En hij heeft eigenlijk supergoed gereden op die banden. En dat ja, gaf ook aan het team van Max natuurlijk aan van, hey, die banden doen het eigenlijk wel heel erg goed. Dus dat was het zijn om daar op de door te blijven rijden. Nou, Hamilton heeft het dus ook dusdanig goed gedaan dat hij uiteindelijk is hij nog derde geworden. Dus dat is een knappe prestatie, want hij lag echt ver achter. Ja, zoals ik al zei, veel bandenwissels. De Mercedes zijn op een gegeven moment ook overgegaan op de zachte banden. En toen kwam ja, zeg maar een, volgens mij nog iets van 10 ronden voor het einde, was er nog een situatie dat er weer een safety car was. En Max ging naar binnen toe om nog een keer zijn banden te wisselen, terwijl hij eigenlijk redelijk op kop lag. Of hij lag gewoon op kop. En ja, verloor dus daardoor zijn positie aan Antonelli. Maar gelukkig ging die een ronde later ook over op nieuwe banden. Waardoor dus Max weer op kop kwam. En dat is ook gelukkig zo gebleven. Hij liep, ja, er gebeurde eigenlijk zoveel onderweg dat we verschillende keren een virtual safety car hebben gehad. En zelfs een tweetal keer hebben we volgens mij onze twee keer een echte safety car. Ja, mensen die van de baan afreden omdat het toch te glad was. Situatie eigenlijk te gek voor woorden, deze race. Maar wel geweldig. Ja, en Max heeft hem uiteraard gepakt op het einde. Waardoor hij dus eindelijk zijn welverdiende overwinning heeft dit seizoen. Want ja, daar was toch echt snakken naar. En het is, ja, ook Hadjar had het goed gedaan. Niet zo sterk gereden als dat we hadden gehoopt met zijn Red Bull. Veel strijd geleverd met Hamilton en met de anderen. Maar ja, goed, het was een succesvolle race voor Red Bull in ieder geval. Goed punten gepakt, eigenlijk de meeste punten van alle teams. Dus dat betreft was het gewoon een super weekend voor Red Bull en voor Max.
1: En dat was de eerste van het nieuwe seizoen, hè? Dat
0: ja, de allereerste keer, ja, okay, dat hij een keer op een eerste plek heeft gepakt. En een pole had gepakt, hè? Want dat was ook gisteren ook de eerste keer dit seizoen. Dus ja, dat is in ieder geval een succes waar hij hopelijk nog op verder kan bouwen. En laten we hopen dat er nog in die paar races wat er nog gaan komen, dat er nog meer in zit.
1: Ja.
0: Hij heeft in ieder geval ja, de laatste paar races iedere keer een podium gepakt. Dus wat dat betreft
1: gaan we langs een berg om, Max.
0: Ja, ja, ja. Okay. Dus dat biedt perspectief nog.
1: Vind ik ook. Nou, ja. Nou, chapeau, Max. Volgende keer weer, hè? En die ja, eerste drie...
0: Ja. Laten we ervan uitgaan dat de Red Bull goede updates heeft gehad, waardoor het gewoon wat beter gaat.
1: Oké, goed. Ja. Verslag van Roy was dat over de Formule 1 vanmorgen. En die werd gereden in...
0: Was het nou Bahrein? In Maleisië, weet het? Ja. Toch.
1: Okay, goed. Goed, we gaan zo even wat muziek draaien en dan komen we even bij je terug. Ja. Want we gaan nog even de amateurdivisies doen. Die hebben vandaag ook volop gevoetbald. En daar gaan we even de uitslagen van doen. En ondertussen gaat het voetbal weer langzaam beginnen. Ja. En ik heb er een toepasselijk nummer voor uitgezocht.

Ja, ik heb het geprobeerd met het nummer van Bob Fosco met de bal moet in het net, maar er is nog geen goal gevallen. Er wordt wel beslist op dit moment of er een overtreding was, zeg maar. Ja. Maar daar zijn ze nog niet uit. Het staat nog altijd 1-1 Nederland-Servië. Goed, even wat anders. Even wat amateurdivisies die gespeeld zijn vandaag. RKHBS, de Heer 3-2. RVU, FC Gulpen 5-0. Ja, je hoort het goed, 5-0. Rood-Groen, FC Hoensbroek 3-3. FC Landgraaf Nangeberg uit Brunsum 3-1. RKHSV IJsden 6-2. VV Maastricht. De Leeuw ook uit Brunsum 4-2. En Bunde Sportclub Hekkeldaal werd 0-2. Dat waren de uitslagen van die divisie. En die jongens die moeten komende week ook voetballen. Dat wordt het Heer tegen RKHSV. FC Hoensbroek, RKHBS, Sportkulke Jekkerdal, FC Landgraaf, IJsden, die voetbalt volgende week tegen VV Maastricht. De Leeuw, die gaan het opnemen tegen Bunden. De Langeberg, die gaan ook het opnemen tegen RVU. En dan FC Gulpen, die hebben dan thuiswedstrijd tegen Rood-Groen. En straks heb ik nog meer van die uitslagen voor je van de amateurdivisie.

0: Ik weet zeker dat er een aantal mensen zijn die luisteren op dit moment. Die denken van, ja, lekkere 80-jarige muziek. Heerlijke muziek uit de jaren 80. Zeg ze dat nog in het Engels zelf, it brings back memories, hè? Ja, volgens mij, ja. Oké. Goeie herinneringen aan de jaren 80. Rosanna, Toto. Even een gezellig achtergrondmuziekje erbij. Want je weet het al, we hebben nog 2,5 minuut. En dat betekent dat we langzaam, ook langzaam, afscheid gaan nemen. Tenminste, voor vanavond, hè?
1: Ja, voor vanavond wel, ja.
0: Het was wel gezellig met jou, jongen.
1: Toch wel.
0: Dat viel we best mee, hoor. Komende week hebben we een gast, had je al verteld, wie dat gaat worden, hè? Dat Black Dutch Bowl Association of zoiets.
1: Ja, klopt. Ik heb een idee dat het geluid... volgens mij zijn we er weer.
0: Ja.
1: Of lag het aan mijn koptelefoon?
0: Dat lag in je koptelefoon, ja.
1: Okay.
0: Of in je oren, in de twee.
1: Ja. Ik hoorde je niet meer.
0: Nee, dus, okay, nee.
1: Maar ja,
0: kan wat gebeuren.
1: Mij misschien wel nog.
0: Leeftijd, hè?
1: Ja, dat zal het zijn. Ik moet mijn oren weer laten uitspuiten.
0: Ja, nee, daarom. Heel veel succes, jongen.
1: Ja. Maar was het toch een gezellig avondje, toch?
0: Ja, wel.
1: Ja.
0: We hebben een avondje mooi omgekregen, hoor. Goed.
1: Ja.
0: We hebben het gehad over Max Verstappen. We hebben het even gehad over de amateurdivisies. Nog meer voetballen.
1: Het voetbal,
0: is momenteel nog aan de gang. Het staat nog altijd 1-1. En ik weet het niet, ik heb zo'n gek gevoel dat Nederland dat nog een goal maakt. Ja, dat gevoel heb ik gewoon.
1: Dat gevoel heb ik ook.
0: Ja, oké. We gaan er vandoor. We spreken elkaar komende week weer. En mocht je een keer gast in de zaal willen zijn in de studio, ja, je weet het, hè. Henk@rtvparkster.nl of hoi@rtvparkster.nl. Dan komt dat helemaal dik voor elkaar. Gaan we jullie uitnodigen en wie weet zit je binnenkort bij ons in de studio. Wij gaan naar huis. Ik kan misschien nog het laatste kwartiertje bekijken van voetballen. Jij niet, je moet een stukje verder rijden.
1: Ik moet iets verder rijden.
0: Je moet een stukje verder rijden. Oké. Ik zei het al, maak er een mooi weekend van, wat er nog van over is. Zometeen onze collega, die om 10 uur begint. Rock and the Ballads, Theo Samson. Allemaal lekkere soft rock op je radio. Om nog even de laatste uurtjes te genieten van het weekend. Ja. Jij gaat weer aan de slag, mooi. Je moet weer werken natuurlijk.
1: Ik moet weer
0: werken. Jij moet weer werken. Je hebt altijd gelukkig mensen.
1: Een baantje. Hè? Dus,
0: ja, precies. Ja. Oké. Nou, ik zou zeggen, geniet ervan de hele week.
1: Ja.
0: En maak een mooie dag. En wat je ook doet, doe het alsjeblieft heel voorzichtig. Tot volgende week. Bye bye.
2: Jouw hits, jouw nieuws, RTV Parkstad.
3: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
4: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
6: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
7: Komt het oog wel ook wat.
6: Audiofrenzy.nl.
4: Kruimeltje in mijn hand. Nu maakt de mooiste taarten van het land.
5: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
8: De spanning. De ontlading. Het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoen kaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
6: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
9: Café Drakken zet de tijd op 10 uur.
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 10 uur.
10: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. In de Amerikaanse staat Georgia zijn 2 mannen van 20 en 23 jaar oud doodgeschoten tijdens een buurtfeest. 35 anderen raakten gewond, 2 van hen verkeren in levensgevaar. Naast schotwonden zijn ook mensen gewond geraakt door auto's van feestgangers die probeerden te vluchten. Het is niet duidelijk wat het motief van de schutter was en wie de dader is. In de plaats Vienna waren veel feesten op straat in verband met een grote sportwedstrijd. Zware buien in de Spaanse regio Catalonië hebben gisteravond aan 2 mensen het leven gekost. De regenval deed duizenden bomen omvallen, kelders en huizen overstroomden. Eerder deze week viel ook een dode bij noodweer in het zuidoosten van het land. De overstromingen worden in verband gebracht met de klimaatcrisis. De Middellandse Zee warmt veel sneller op dan andere zeeën. Op dit moment is het zeewater voor de kust van Spanje zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. De chauffeur van de Nederlandse touringcar die in Zwitserland verongelukte heeft spijt betuigd. In een bericht op Facebook laat hij weten dat hij meeleeft met de nabestaanden en wilde dat alles kon worden teruggedraaid. Bij het busongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 mensen gewond. De bus was onderdeel van een OAT-reis naar Oostenrijk en Zwitserland. De Zwitserse politie heeft een strafrechtelijk onderzoek naar de chauffeur ingesteld. Dat is de standaardprocedure. In Marokko is het gemiddeld aantal kinderen per vrouw gedaald tot onder de 2, dat meldt de NOS. Als deze trend doorzet, gaat de Marokkaanse bevolking richting krimp. De economische omstandigheden zijn een belangrijke reden. Voor veel jonge mensen is een groot gezin te kostbaar geworden. Ook in omringende landen daalde het geboortecijfer. In Algerije ligt het ook net onder de 2. En in Tunesië krijgen vrouwen gemiddeld nog maar 1,5 kind. Het weer, helder en droog, met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op RTV Parkstad.
7: Zometeen op RTV Parkstad. Rock and Ballads.
11: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar 1 muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
12: Klaar met werken?
13: Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je car wash. Keeps you moving.
14: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste...

langzaam rokken we je weekend uit. Op slag van maandag. Zondagavond om 10 uur. Rock Ballads met Theo Samson.

Elke zondagavond tussen 10 en middernacht. De mooiste, zachte, harde rock. Non-stop, je favoriete rock ballads.

0: naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Ja!

0: de Schelfberg in Heerlen.
1: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
3: Café Drakken zet de tijd op 11 uur.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 11 uur.
5: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Het Nederlands elftal heeft het duel met Servië met 2-1 gewonnen. In de 31ste minuut scoorde Teun Koopmeiners vanuit de vrije trap de 1-0. Vier minuten later maakte Servië dankzij een kopbal van de 19-jarige spits Mihajlo Cvetković de gelijkmaker. De tweede helft leek op slot te zitten met een uitstekend spelend Servië, maar in de 72ste minuut wist Joshua Zirkzee de 2-1 te maken. De laatste vijf minuten speelde Oranje met 10 toen Mickey van de Ven geblesseerd naar de kant moest. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid.

0: week viel ook een dode bij noodweer in het zuidoosten van het land. De overstromingen worden in verband gebracht met de klimaatcrisis. De Middellandse Zee warmt veel sneller op dan andere zeeën. Op dit moment is het zeewater voor de kust van Spanje zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Het weer. Helder en droog, met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Rock and Ballad.
2: De keuze is reuze bij Aan Hoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulangerbonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Aan Hoes, de Alvulsterich Toes, aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
4: Wow, inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
5: Niet die koelkast in.
4: Wel de meterkast.
3: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
6: Word je er vrolijk van?
4: Nog niet. Hier zijn vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
7: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
4: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
6: Goedemiddag.
3: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
6: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hey, je vroeg echt om die woorden, hè?
4: Kijk eens op, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken.
3: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
8: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
9: Ah!
8: Of zo?
9: Ik snap hier niks van.
8: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: deze vrijdag thuis tegen Jong PSV. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest? Op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandel.willems.nl en volg ons op Facebook.
3: Kom binnen!
4: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
3: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
4: Rockmart in Kerkrade, zei je?
3: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Veilerhof. Het gezellige familierestaurant waar iedereen welkom is. Kijk op veilerhof.nl en kom gezellig eten.
6: 29.

Elke zondagavond tussen 10 en middernacht. De mooiste, zachte

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: De spanning, de ontlading,
4: het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
5: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
6: Ja, ik had een pilken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
5: Nee, je hebt niet goed gekeken.
6: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto beter stel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
5: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkenkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op vier plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
6: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik een vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
7: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
8: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
9: Café Drakke zet de tijd op 12 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 12 uur.
10: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. De Belastingdienst loopt door btw-fraude met frisdrank miljoenen euro's mis. Dat meldt de Volkskrant. Opsporingsdienst Fiat waarschuwt ondernemers op te passen met partijen frisdrank met een opvallend lage prijs. Eerder deze week werden de eigenaren van een Twentse groothandel aangehouden op verdenking van fraude waarbij al dan niet bestaande tussenbedrijven in rook opgaan voor btw is afgedragen. Het is niet het eerste bedrijf waarbij sprake is van frisdrankfraude. In Moskou zijn ongeveer 60 mensen aangehouden bij een herdenkingsprotest van de parlementaire opstand van 1993. De Communistische Partij van de Russische Federatie had het protest georganiseerd. Jonge mensen die leuzen riepen zijn gearresteerd en afgevoerd door de politie. Openlijke kritiek van deze partij is zeldzaam. De Kremlin-gezinde communisten steunen het beleid van Poetin doorgaans. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. En in Amsterdam werd vandaag de Bijlmerramp van 1992 herdacht. Vandaag, 34 jaar geleden, stortte de Boeing 747 van El Al neer op de flats Groeneveen in Klein Kruidberg in Amsterdam-Zuidoost. De ravage was enorm, 43 mensen kwamen om. De herdenking werd voor de derde keer georganiseerd door het comité Herdenking Vliegramp Bijlmermeer, bestaande uit betrokken buurtbewoners. Het weer: helder en droog, met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 1 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. De Belastingdienst loopt door btw-fraude met frisdrank miljoenen euro's mis. Dat meldt de Volkskrant. Opsporingsdienst Fiat waarschuwt ondernemers op te passen met partijen frisdrank met een opvallend lage prijs. Eerder deze week werden de eigenaren van een Twentse groothandel aangehouden op verdenking van fraude waarbij al dan niet bestaande tussenbedrijven in rook opgaan voor btw is afgedragen. Het is niet het eerste bedrijf waarbij sprake is van frisdrankfraude. In Moskou zijn ongeveer 60 mensen aangehouden bij een herdenkingsprotest van de parlementaire opstand van 1993. De communistische partij van de Russische Federatie had het protest georganiseerd. Jonge mensen die leuzen riepen zijn gearresteerd en afgevoerd door de politie. Openlijke kritiek van deze partij is zeldzaam. De Kremlin-gezinde communisten steunen het beleid van Poetin doorgaans. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. En in Amsterdam werd vandaag de Bijlmerramp van 1992 herdacht. Vandaag, 34 jaar geleden, stortte de Boeing 747 van El Al neer op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg in Amsterdam-Zuidoost. De ravage was enorm, 43 mensen kwamen om. De herdenking werd voor de derde keer georganiseerd door het comité Herdenking Vliegramp Bijlmermeer, bestaande uit betrokken buurtbewoners. Het weer, helder en droog, met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.